0: Eindhoven. Met het nieuws van 3 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden in de stad Lahore naar een leeg pand gelokt. Daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd $2 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. In Parijs is een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag ophing. De man kon gistermiddag worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 215 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Railschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. De komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Studio Alphen.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag ophing. De man kon worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Lease Bike. De Deen was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de 2e etappe. Dat is een heuvelachtige rit van ruim 168 kilometer van Tarragona naar Barcelona. Het weer, het is een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 5 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om en gooiden relschoppers met onder meer zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. In de Haagse Schilderswijk werden 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag op hing. De man kon worden gearresteerd toen hij de derde verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. 2 vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Made bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Toen Minal in 2025 een reis maakte door India, besloot ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test bleek dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus was. "Ik was helemaal in shock," vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer, het is een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Studio Alfa. Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alfa. Met het nieuws van 6 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan. Op sommige plekken sloeg de sfeer om en gooiden relschoppers met onder meer zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. In de Haagse Schilderswijk werden 29 aanhoudingen verricht. Twee agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistaanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. President Trump is bezig aan zijn lange toespraak ter gelegenheid van de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Trump liet op sociale media weten dat zijn toespraak hoe dan ook door zou gaan. Na zijn speech staat een grote vuurwerkshow op het programma, waarmee de regering een wereldrecord wil verbreken. Het weer, het is een graad of 16. De komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: brengen jou dichter bij wat er nu speelt.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
3: Jon van Kamp met het NOS Journaal. President Trump heeft een toespraak gehouden ter gelegenheid van de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. Daarin herhaalde hij veel onderwerpen die in eerdere speeches ook ter sprake kwamen. Zoals een waarschuwing dat de komende verkiezingen mogelijk gestolen kunnen worden door politieke tegenstanders. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Op dit moment is er een grote vuurwerkshow bezig. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistaanse politicus. Vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in de stad Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontkomen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin vandaan worden gehaald is niet heel, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken geregeld. Het weer dan nog veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen.
1: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een grote vuurwerkshow. Daarvoor gaf president Trump een speech waarin hij zei dat het land altijd aan de top zal staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemde hij een kwaadaardig tumor. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht. Dat melden lokale media. Er zijn 5 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. Vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in de stad Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. De verwachting is dat het dodental verder op zal lopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin vandaan worden gehaald is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Het weer tot besluit veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu
0: Rondo.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
0: Studio Alphen.
4: Goedemorgen, dames en heren luisteraars. Hartelijk welkom weer bij een nieuwe aflevering van Rondo. Klassieke muziek op de zondagmorgen. Mijn naam is Nico Romein. Eerste uur allemaal trompetmuziek. En ik begin met het trompetconcerto in E van Johan Nepomuk Hummel. En u hoort het deel Adagio con Spirito, Andante en Rondo. Het wordt uitgevoerd door Hakan Hardenberger trompet en de Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Sir Neville Mariner.

Dan gaat u nu luisteren naar muziek van Johan Stamitz. En ook het trompetconcert. En in D eveneens. Je hoort een deel Allegro non troppo. Een presto, adagio en Allegro molto. En het wordt wederom uitgevoerd door Hakan Harenberger trompet. En Academy of St. Martin in the Fields. Onder leiding van Sir Neville Mariner. En bent u later ingeschakeld, u luistert naar Studio Alphen en Studio Kagen Brassum met het programma Rondo.

En dit was muziek van Johan Stamitsch. Ja, en dan komen we ongetwijfeld terecht bij Jozef Haydn. Die heeft ook mooie muziek geschreven met het trompetconcert in E-flat. En u hoort de Del Allegro, dat is Cadenza. Heet dat vandaag een Hardenberger. Het Andante en eventueel nog een stukje Allegro. En het wordt begeleid door de Academy of St. Martin in the Fields, onder leiding van Sir Neville Mariner. En wat mij weer betreft, tot naar de klok van 9 uur.

padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een toespraak van president Trump. In zijn speech zei hij dat de VS altijd aan de top zullen staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemde hij een kwaadaardige tumor. De toespraak van Trump moest met 2 uur worden uitgesteld vanwege noodweer in Washington. Door harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de toespraak van de president was er een grote vuurwerkshow. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden mensen de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn de afgelopen week tijdens een bezoek aan de Pakistanse stad Lahore ontvoerd, verkracht en afgeperst. Dat melden Pakistanse media. 4 verdachten zijn opgepakt. Onder hen is volgens lokale media de kleinzoon van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. Die zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek nadat ze elkaar een paar maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden naar een leeg pand gelokt. Daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd $2 miljoen losgeld geëist. De vrouwen wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. Verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Het weer, veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu.
1: Rondo.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.
3: Dag dames en heren luisteraars, welkom terug bij het tweede uur van Rondo. Klassieke muziek op de zondagmorgen. Studio Alphen, Studio Kagenbrassen. Mijn naam is Nico Romein. De symfonie nummer 100 is de 8e van de 12 Londense symfonieën die Joseph Haydn schreef en die in 1793 of 1794 werd voltooid. En ze is algemeen bekend onder de naam de Military Symphony. En de bijnaam militair is afgeleid van de aanwezigheid van de C-trompetten en de ongestemde slagwerkinstrumenten van de Turkse jaren. Met name in het tweede deel en in het slotgedeelte van het vierde deel, waarin prominente fanfares voor deze instrumenten te horen zijn. Gaan we dan luisteren naar het geheel, dus de symfonie nummer 100, de deel Adagio, Allegretto, Menuet, Trio, Moderato en tot slot de finale Presto. Het wordt uitgevoerd door het Engels Kamerorkest onder leiding van Geoffrey Tate.

0: Roll.
1: Ja, de symfonie die werd gecomponeerd in 1795 door Haydn. Het was de 11e van de 12 Londense symfonieën en de voorlaatste die hij componeerde. Dat tromgeroffel, dat is niet door Haydn zelf bedacht, zoals bij de meeste van zijn symfonieën met een bijnaam. En het komt van de lange tromgeroffel op de pauken, waarmee de symfonie eigenlijk begint.

uitvoeringen in Engeland tijdens Haydn's tweede reizen naar dat land. En gearrangeerd en georganiseerd door impresario Johan Peter Salomon. En Haydn's muziek was in Engeland alom bekend, lang voordat de componist erheen reisde. En leden van het Britse muziekpubliek hadden al lang de wens geuit dat Haydn het land zou bezoeken. En de componist die werd dan in Engeland zeer enthousiast ontvangen. En de Engelse bezoeken behoorden tot de meest vruchtbare en gelukkige periodes in zijn leven. En Haydn componeerde de Drumrolls-symfonie tijdens zijn verblijf in Londen in de winter van 1794-1795. Want op 2 maart 1795 ging de symfonie in première in het King's Theatre. Gaan we naar luisteren naar deze symfonie, dus met de bijnaam de Drumroll. En het wordt weder uitgevoerd door de English Chamber Orchestra onder leiding van dus Geoffrey Tate.

En zo zijn we weer bijna gekomen aan het einde van twee uurtjes klassieke muziek op de zondagmorgen bij Studio Alfa, Studio Kagemrazen. Dank voor uw aandacht. Volgende week zit mijn collega Joep van Buren hier weer. En ik ben er weer over twee weken. Fijne dag allemaal en tot de volgende keer. Dag.

0: Tennissen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond laaide het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën in Spanje is een natuurbrand inmiddels onder controle. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een toespraak van president Trump.

Nederlandse steden mensen de straat op gegaan om die overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Ruilschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden greep de mobiele eenheid in. Het weer nog tot besluit bewolkt, met af en toe wat motregen in het noorden en in het midden van het land. Het is ongeveer 19 graden. Morgen begint ook bewolkt, later volgt de zon. Dan wordt het tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen, dames en heren, luisteraars. Hartelijk welkom bij deze een beetje bewolkte zondagmorgen. We gaan nu luisteren naar de dienst die komt vanuit de Johanneskerk in Boskoop. En de voorganger al daar is kapelaan Kuik. Fijne dienst.

Goedemorgen. Welkom aan u in de kerk en welkom aan zij die meekijken via de livestream en meeluisteren via Alphen Stad Radio.

Goedemorgen. Welkom aan u in de kerk en welkom aan zij die meekijken via de livestream en meeluisteren via Alphenstad Radio. Ik heb voor u een aantal mededelingen. Op zaterdag 11 juli... Dat gaat niet goed. Op zaterdag 11 juli om 7 uur 's avonds is de volgende weekendviering. Morgen op 6 juli... Nee, op zaterdag 11 juli om 7 uur 's avonds is de volgende weekendviering. Morgen op 6 juli is er geen maandagavondviering. Maandag 6 juli is om 10:30 de afscheidsviering van Bets Vermeulen in deze kerk. Op woensdag 8 juli is de afscheidsviering van Cornelia Wilhelmina de Jong Wubben in deze kerk. Aansluitend is er na deze viering een condoleance in de parochiezaal. Het bloemetje van de maand juli. Vanuit deze viering gaan onze gedachten en gebeden uit naar mevrouw Joke Waser en de heer Joop Kroesmeijer. Als blijk van medeleven wordt het bloemetje van de maand bij hen gebracht. Voor u ligt klaar de nieuwe kleine onder ons en de tussen beide. Lees in het bijzondere het nieuws over het zomerrooster dat morgen ingaat. Bij binnenkomst heeft u een flyer ontvangen over het zomerrooster. De Rozenkransgroep van Gouda komt woensdagochtend om 9:30 bij elkaar om de Rozenkrans te bidden. U bent van harte welkom om hier bij aan te sluiten. Contactgegevens vindt u op de folder achter in de kerk. En na deze viering bent u van harte welkom in de parochiezaal voor een kopje koffie of thee. We zingen vandaag met het Sint Johannes de Doperkoor de volgende liederen. Openingszang is nummer 8 uit het missaaltje. Tussenzang nummer 3 en het slotlied nummer 4 uit het missaaltje. Ik zal het nog één keer herhalen. Openingszang nummer 8, tussenzang nummer 3 en het slotlied nummer 4, allen uit het missaaltje. Ik wens u een goede viering.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Broeders en zusters, van harte welkom in deze viering. Ook de mensen die via de sociale media met ons meevieren. Misschien heeft u een drukke week achter de rug. Of een week met zorgen om uw gezindheid, uw familie. Of iemand die u lief is. Of misschien gewoon een beetje moe, lichamelijk. Of misschien innerlijk. En dan klinken vandaag de woorden van Jezus heel dichtbij. Komt allen tot mij die vermoeid zijt en belast, ik zal u rust geven. Hij nodigt ons uit om te komen bij hem zoals we zijn met alles wat ons bezighoudt. Zo willen we ons hart weer lichter maken en ons nieuwe moed geven om verder te gaan. Laten we daarom met een open hart deze eucharistie beginnen en de Heer vragen dat hij ons vandaag mag raken met zijn rust, zijn vrede en zijn liefde. Broeders en zusters, beleiden we nu onze zonden, bekeren wij ons tot God om deze heilige eucharistie goed te kunnen vieren. Ik beleid voor de almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maar, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, om mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.

Laat ons bidden. Heer, niet met macht en uiterlijk vertoon zijt gij onder ons verschenen, maar als een vorst van vrede, zachtmoedig en nederig van hart. Kom tot ons, dat wij uw juk op onze schouders nemen, zachtmoedig en nederig worden en uw vrede verkondigen aan alle mensen. Gij die leeft en heerst met God de Vader in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.

De eerste lezing is uit de profetie van Zacharia. Dit zegt de Heer. Jubel luid, gij dochter Sion. Juich, gij dochter Jeruzalem. Zie, uw koning komt tot u. Een rechtvaardige en een redder is hij. Deemoedig en rijdend op een ezel. Op een veulen. Het jong van een ezelin. Ik vaag de strijdwagens weg uit Efraïm.

paden uit Jeruzalem. De strijdboog wordt gebroken. Vrede aangezegd aan de volken. Zijn heerschappij gaat van zee tot zee. Van de rivier tot de grenzen van de aarde. Zo spreekt de Heer.

De tweede lezing is uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Romeinen. Broeders en zusters, gij leeft niet in het vlees, maar in de geest, aangezien de geest van God in u woont. Als iemand de geest van Christus niet heeft, dan behoort hij hem niet toe. En als de geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u woont, zal hij, die Christus uit de doden heeft opgewekt, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Broeders en zusters, we zijn dus niet aan het vlees verschuldigd om naar het vlees te leven. Want als gij zoudt leven naar het vlees, zult gij zeker sterven. Maar als gij door de geest de praktijken van het lichaam doodt, zult gij leven. Zo spreekt de Heer.

De Heer zij met u. Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus: Ik prijs u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat gij deze dingen verborgen hebt voor wijzen en verstandigen en ze hebt geopenbaard aan kinderen. Ja, Vader, want zo heeft het u behaagd. Alles is mij in handen gegeven door mijn Vader. Niemand kent de Zoon tenzij de Vader. Niemand kent de Vader tenzij de Zoon en degene aan wie de Zoon hem wil openbaren.

Broeders en zusters, toen mijn vader in 2005 overleed, een paar dagen voor mijn diakenwijding, wilde ik graag de volgende bijbeltekst uit het Matthäus-evangelie op zijn rouwkaart. Komt allen tot mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt gaat. En deze tekst horen wij vandaag in het evangelie, zij het wel in een wat nieuwere vertaling. Kom tot mij, allen die zwoegt en onder lasten gebukt gaat. Jezus nodigt ons uit om naar hem te komen wanneer wij vermoeid, overbelast of uitgeput zijn. Wellicht kennen sommigen van ons deze gevoelens van overbelasting en uitputting wel. En onze lasten zijn vaak onzichtbaar. De volgende lasten zijn misschien wel herkenbaar. De druk om altijd maar bereikbaar te zijn. De mobiele telefoon staat nooit uit. Berichten, e-mails, sociale media vragen voortdurend aandacht. En er is soms weinig echte rust. Of een volle agenda. Vanwege werk, mantelzorg, kinderen, vrijwilligerswerk, sport en nog allerlei andere sociale verplichtingen. Er blijft soms nauwelijks tijd over om gewoon even stil te zijn. Of zorgen over de toekomst. Financiële onzekerheid, stijgende prijzen, een woning vinden, oorlogen, klimaatverandering of de gezondheid van onze geliefden kunnen zwaar op ons drukken. Of eenzaamheid. Iemand kan wel online honderden contacten hebben en zich toch in de diepte alleen voelen. En ja, het gemis aan echte verbondenheid kan ons vermoeid maken. Of verdriet of verlies. Rouw om een dierbare, een stuk gelopen relatie of een teleurstelling kan iemand innerlijk zwaar belasten, ook als de buitenwereld dat niet altijd ziet. Of innerlijke onrust. Veel mensen vinden het maar moeilijk om in hun hoofd stil te worden. Ze piekeren veel, ze slapen slecht en ervaren weinig innerlijke vrede. Het is opvallend dat Jezus niet zegt: kom tot mij als je alles op orde hebt. Hij zegt niet: kom tot mij als je blij bent, als je alles op orde hebt, als je vol energie zit. Nee, hij zegt: kom juist tot mij wanneer je niet alles op orde hebt. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijt. Juist in onze kwetsbaarheid. Want Jezus kent ons mensen. Hij weet dat het leven soms zwaar kan zijn, omdat we een volle agenda of een vol hoofd of een bezwaard hart meedragen. Soms zeggen mensen wel eens in mijn omgeving: ja, ik heb het heel erg druk. Soms steek ik dan, ja, maar misschien drukker in je hoofd dan in je agenda. Er zijn vaak lasten, er zijn soms ook lasten die we onszelf opleggen en die anderen niet ons opleggen. Bijvoorbeeld de angst om niet goed genoeg te zijn. Of schuldgevoelens over het verleden. Of moeite om jezelf of anderen te vergeven. Of de gedachte dat echt alles van ons moet afhangen. En juist daarom spreekt Jezus over zijn zachte juk. Een juk is om te delen met elkaar, om samen te dragen. Misschien kennen we nog die oude foto's of plaatjes van twee grote trekdieren met zo'n houten juk op hun beide schouders rond hun hoofd. Samen dragen zij de last. Jezus zegt niet dat

leven dan zonder zorgen zal zijn. Hij belooft ook niet dat alle problemen meteen verdwijnen. Maar Jezus nodigt ons uit om de last niet alleen te dragen. Wanneer we met Jezus verbonden blijven en met hem in verbondenheid leven, ontdekken we dat de lasten lichter kunnen worden. Omdat Jezus de lasten met ons meedraagt. En dat is een bemoedigende boodschap, zeker voor mensen van vandaag. We hoeven niet eerst sterk te worden om dan pas naar Jezus te gaan. Nee, laten we juist nu met onze vermoeidheid naar hem toe komen. En dan zegt hij: komt allen tot mij en ik zal je rust en verlichting geven. En dat is iets wat we ook daadwerkelijk kunnen doen. Door in beweging te komen, dat wel. Bijvoorbeeld door bewust tijd met God door te brengen. Zoals een telefoon regelmatig opgeladen moet worden en tegenwoordig ook de elektrische auto's, zo heeft ons hart ook tijd nodig om op te laden. En dat kan al heel eenvoudig zijn. Een paar minuten stilte, even een kaarsje opsteken, een psalm bijvoorbeeld lezen, of in alle eenvoud tot Jezus zeggen wat ons bezighoudt. En juist in die stilte kan hij ons opnieuw rust geven. Komt allen tot mij en ik zal je rust en verlichting geven. Dat kan door onze last niet alleen te willen dragen. We vinden vaak dat we alles zelf moeten oplossen. En Jezus zegt daarom: neemt mijn juk op uw schouders. We gaan samen het juk dragen. En dat betekent ook dat we soms de bescheidenheid mogen aannemen, of misschien zelfs de nederigheid, om hulp te vragen. Ja, aan God of aan elkaar. We zijn er voor elkaar. Daarnaast een goed gesprek, de sacramenten van de biecht en de eucharistie. Of iemand die samen met ons mee wil bidden, kan een last op ons schouders verrassend lichter maken. God draagt ons vaak door de liefde en de nabijheid van onze naasten. Komt allen tot mij en ik zal jou rust en verlichting geven. Dat kan door te leven vanuit vertrouwen in plaats van te leven vanuit het alsmaar moeten. Ja, veel vermoeidheid ontstaat omdat we voortdurend denken: ja, ik moet nog dit, ik moet nog dat. En ik mag zeker geen fouten maken en alles hangt van mij af. Jezus nodigt ons uit om anders te leven. Vanuit vertrouwen. Alles ligt ook niet in onze handen. Dat denken we misschien, maar niet alles ligt in onze handen. Uiteindelijk mogen we ons leven aan hem toevertrouwen. Wanneer we nou bijvoorbeeld regelmatig bewust kunnen zeggen: Heer, ik leg deze dag in uw handen, ontdekken we dat er misschien meer innerlijke rust komt. Niet omdat alle problemen verdwijnen, maar omdat we ze niet meer alleen hoeven te dragen, maar met God en met elkaar.

Broeders en zusters, laten we nu gaan staan om samen ons geloof, ons vertrouwen in God te belijden. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft van Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is in de hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven.

0: We steken vandaag twee kaarsjes aan voor Elisabeth Maria Vermeulen Vermeulen. Zij overleed op 28 juni en zij werd 90 jaar oud. En we steken ook een kaars aan voor Cornelia Wilhelmina de Jong Wubben. Zij overleed 30 juni, voorzien van het sacrament van de ziekenzalving. En zij werd 99 jaar oud. Heer, geef hen de eeuwige rust, dat zij mogen rusten in vrede. Broeders en zusters, richten we ons nu met onze vreugde en onze zorg tot God, de Vader, in het vertrouwen dat ons gebed, onze gebeden worden gehoord. Zo bidden wij. God, wij bidden u voor ons. God, wij bidden u voor ons.
1: Voor wie het algemeen welzijn van de samenleving dienen. Dat zij de lusten en lasten in de maatschappij eerlijk verdelen tussen alle lagen van de bevolking. Zo bidden wij.
0: Heer ons, God, wij bidden u voor ons.
1: Voor mensen om ons heen die moe zijn van alle strijd in hun leven. Dat zij kracht en inspiratie vinden in het woord van God. En wij hen de weg wijzen om rust te vinden bij Jezus onze Heer. Zo bidden wij.
0: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
1: Voor Tijn Schep en Suze Mulder, die zondag gedoopt worden in de Barnabaskerk. En voor Helene Keizer, die zondag gedoopt wordt in de Jozefkerk. Dat ze zullen opgroeien in het geloof. Zo bidden wij.
0: Heer onze God,
1: wij bidden u voor ons. Voor Mart, Magati en Farah Kawas, die binnenkort gaan trouwen in de Bartholomeuskerk. Dat zij in hun liefde voor elkaar plaats inruimen voor trouw aan u. Zo bidden wij. Voor onze zieken, in het bijzonder voor Laurentius Adrianus,
2: Jens van Eyck, die afgelopen vrijdag de ziekenzalving heeft ontvangen. Dat zij gesterkt worden door hun geloof en onze steun. En dat zij liefdevol verzorgd mogen worden. Zo bidden wij. Voor Cornelia Wilhelmina de Jong Wubben, Elisabeth Maria Vermeulen Vermeulen, en Henricus Martinus Maria van der Meer, die onlangs zijn overleden. Dat zij thuis mogen zijn bij u, God, in het licht van Christus' verrijzenis. En voor hen die achterblijven, dat zij de kracht van Gods nabijheid mogen ervaren om het verlies te dragen. Zo bidden wij. Voor wat leeft in onze geloofsgemeenschap, opgeschreven in het gebedenboek. Voor sterkte voor onze broer en zwager en kracht voor zijn gezin. Uit dankbaarheid.

Tijd voor een genezing. Voor ons gezin. Voor ons gezin. Voor een zieke. Voor dak- en thuislozen. Voor kracht. Voor de verzorgende, als zij de kracht blijven houden om de zieken te verzorgen. Voor de dak- en thuislozen. Voor de overledenen. Bidden we een moment in stilte voor deze vragen en verlangens en voor wat meer persoonlijk leeft in ons hart, onze vreugde, ons verdriet.

0: God, Vader van ons allen, wij danken u voor uw Zoon Jezus Christus. In en door hem is uw liefde onder ons gekomen. Hij heeft ons verlost. Verhoor onze gebeden en geef ons rust en verlicht onze harten door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: We zullen de altaartafel nu gereed maken met de overgave van brood en wijn. U kunt zich bij deze gaven aansluiten door middel van de collecte. Bij voorbaat dank voor uw gaven.

0: Deze Eucharistie wordt in het bijzonder gevierd voor Mark Hendrikman, Bert Jansen, Wim Jansen, Daan van der Voort, Wim van der Werf, Sjaan Brandt van Lieshout, Hans van Oefold Vijverberg, Ricky Vergeer van Leeuwen, Arie en Beb van Vliet Mulleman en zoon Benno. Heer, deze intenties leggen wij bij u neer. Dit, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader.
1: Mogen de Heer uw offer uit uw handen aannemen.

0: Barmhartige God, dit brood en deze wijn zijn tekenen van gemeenschap en vreugde onder de mensen. Aanvaard deze gaven, dat zij een teken worden van onze verbondenheid met u, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Verheft uw hart.
1: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
1: Hij is onze dankbaarheid waardig.
0: Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. In uw leven bewegen en zijn wij. Zolang wij in dit lichaam zijn, ondervinden wij elke dag uw liefde. Meer nog, gij verzekert ons van het eeuwig geluk. Want als eerste gaven bezitten wij de geest die Jezus van de dood heeft opgewekt. Zo hebben wij het vaste vertrouwen dat het paasmysterie voor altijd ons deel zal zijn. Daarom brengen wij u dank en met de engelen roemen wij uw grote daden en zingen u toe vol vreugde.

God onze Vader, wij danken u met heel ons hart, want gij hebt ons tot leven geroepen. Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In hem zien wij goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakt hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij u dank verschuldigd om hem. God onze Vader, wij vragen u, zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest, dat zij voor ons het lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Had de zijnen in de wereld bemind. Nu gaf hij een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar u, God, zijn almachtige Vader. De zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus. Gauw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl we vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. Zend nu, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim ons liefde. Raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij. Vrijmoedig in deze geest bidden wij uw Vader voor uw heilige kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Leo, aan onze bisschop Johannes en aan allen die gij als herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart. En vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan. Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen, samen ook met allen ter wereld die op hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. We worden kinderen van God genoemd en we zijn het ook. En daarom roepen wij de Vader aan met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons wekelijks dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust. Terwijl we uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: Vrede van de Heer zij altijd met u.
1: En met uw geest.
0: Wens voor elkaar de vrede van Christus.
1: Vrede van Christus.
0: Vrede van Christus. Vrede van Christus.
1: Vrede van Christus.
0: Vrede van Christus.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt en spreek en ik zal gezond worden.

Lichaam van Christus. Lichaam van Christus. Lichaam van Christus. Bloed van Christus.

Laat ons bidden. Heer God, met onbegrijpelijke barmhartigheid hebt gij u tot zwakke mensen gewend. We vragen u, sterk ons met de kracht van uw Zoon, want zijn genade is ons genoeg. En laat uw vrede en barmhartigheid over ons komen, door Christus onze Heer. Alle zalige communie. Misschien tref ik u volgende week in Brielle aan. Volgende week zaterdag is de nationale bedevaart vanwege de gedachtenis van de heilige martelaren van Gorinchem die hun leven hebben gegeven, hangende aan een boom vanwege hun geloof in de heilige Eucharistie en hun trouw aan de paus. En dat wordt volgende week landelijk gevierd. Niet alleen onze bisschop zal voorgaan, maar nog vele andere bisschoppen. Vandaag horen we Jezus zeggen, een uitnodiging, kom tot mij en ik zal je rust en verlichting schenken. Nou, we hebben drie mogelijkheden gehoord. Af en toe een beetje tijd vrijmaken voor God. Onze lasten niet alleen willen dragen, maar met anderen. Mogen hulp vragen aan anderen als het nodig is. En leven vanuit vertrouwen. Niet alles moet. En daarbij is het zeker belangrijk dat we ook leren om te vertrouwen. Dat geeft enige ontspanning. Dank aan het koor. Laten we nu gaan staan voor de zegen van onze God. De Heer zij met u. Zegen u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Gaan we alle heen in vrede.

U heeft dus kunnen luisteren naar de dienst die kwam vanuit Boskoop van de Johanneskerk. En de voorganger was kapelaan Kuik. We gaan het programma vervolgen met eerst met muziek en daarna met de nodige info.

Je hoorde de London Regency Choir met Abide With Me. We hebben het net al in de kerkdienst gehoord als laatste. Dat ging over de martelaren van Gorinchem. Elk jaar gedenken we in de Brielen de martelaardood van de 19 geestelijken die we kennen als de heilige martelaren van Gorinchem. Hun feestdag is volgens de katholieke kerk en kalender op 9 juli. De nationale bedevaart vindt jaarlijks plaats op zaterdag op of rond die datum. En dit jaar dus op zaterdag 11 juli. En het begint om 11 uur met een eucharistieviering, waarin de bisschop van Rotterdam, monsieur van de Hende, hoofdcelebrant zal zijn. Graag nodigen we je uit om hiervoor naar te komen. En de eucharistieviering maakt delen uit van een uitgebreider dagprogramma dat om 3:30 wordt afgesloten met een sacramentsprocessie. Vanzelfsprekend bent u daar ook van harte bij uitgenodigd. In het jubileumjaar van ons bisdom laten we

ons inspireren door de heilige Laurentius, die, zoals de martelaren van Gorinchem, zijn leven heeft gegeven als getuigenis van het geloof. Een geloof dat in het leven van zowel Laurentius als de martelaren van Gorinchem tot uiting kwam in hun dienstbaarheid aan anderen, hun drijfveer om het geloof uit te leggen, ervoor te staan en het te vieren. En zij konden dat met de kracht van de Heilige Geest. En in het bedevaartseizoen 2026 willen we daarbij stilstaan. De Geest geeft kracht om in woord en daad te getuigen van ons geloof, om samen kerk te zijn en te groeien als leerlingen van Jezus. Het thema van het bedevaartseizoen en de nationale bedevaart is daarom in kracht van de Heilige Geest. We hopen dat we op zaterdag 11 juli... met velen samen kunnen komen en samen Eucharistie kunnen vieren. Want juist dan groeit het besef dat onze geloofsweg geen individuele weg is. We pelgrimeren samen. Als nationale bedevaart doen we dat niet alleen samen met ons jubelende bisdom, maar ook samen met de Kerk van Nederland. Nou, u kunt erbij aanwezig zijn. U moet het opgeven via het mailadres info@martelarenvangorinchem.nl. Dus nogmaals, info@martelarenvangorinchem.nl. En het adres van de Bedevaartkerk is de Rik nummer 5. En dat is op de hoek van de Kloosterweg in Brielle. Dan weer even wat anders. En vanaf woensdag 15 juli tot en met woensdag 26 augustus zijn in het voormalige Rijnwoude weer de zomerzangavonden. En de eerste voorbereidingen die zijn al gestart en de avonden verdeeld onder diverse kerken. Het thema van de zomerzangavonden is vrij zijn. En de werkgroep van elke plaats van samenkomen zal dit op hun manier invullen. En dat maakt het nu juist wel mooi, want elke avond heeft dus een eigen klank en kleur. Aanvang is om 7 uur. En niet onbelangrijk, na afloop kunnen we elkaar ontmoeten dus bij een kopje thee of koffie. En iedereen is dus van harte welkom. En ook allemaal lekker gezamenlijk meezingen. Begin dus op 15 juli in de Korenaar Haarzwardendorp. 22 juli is die in de Hoeksteen in Benthuizen. 29 juli... Ontmoetingskerk, Koude Kerk aan de Rijn. 5 augustus in de Engelbewaarderskerk op het dorp. 12 augustus in de Scheepjeskerk, Hazerswoude Rijndijk. 19 augustus de Brugkerk in Koude Kerk. En op 26 augustus de Hervormde Kerk in Hazerswoude Dorp.

Dit was het mooie Sanctus. Het kwam uit de Messe Salonel de Sainte Cécile van Charles Gounod. Scheuring in de katholieken. Paus Leo die ligt op ramkoers met de traditionisten. De ultrakatholieke Pius Broederschap ging woensdag 4 bisschoppen wijden. Op straffen van excommunicatie door paus Leo. Dat het niet boterde tussen de paus en de traditionalistische Pius X priesterbroederschap is al langer een probleem. Maar wel beheersbaar probleem. De twee partijen gedoogden elkaar de afgelopen decennia min of meer. De paus wil een kerk voor iedereen zijn en houdt de kritische broederschap, die naar eigen zeggen ruim 500.000 sympathisanten heeft, er graag bij. Anderzijds wil de broederschap bij de ware kerk blijven. Maar die moet dan wel grondig veranderen. Lang werd een soort middenweg bewandeld, maar nu is het crisis. De kerkscheuring dreigt. De priesterbroederschap, kortweg FSSPX, die kondigde eerder dit jaar aan om 1 juli 4 nieuwe bisschoppen te gaan wijden. En dat mag niet van de paus. De reden? Ze weigeren bepaalde fundamentele elementen van de kerk te aanvaarden, te beginnen met diverse punten van het Tweede Vaticaans Concilie. En tijdens dat Tweede Vaticaans Concilie, in de revolutionaire jaren 60, werd de kerk bij de tijd gebracht met allerlei hervormingen. Er gingen scherpe randjes van het katholieke kerk af en die werden wat democratischer. Men zocht toenadering tot bijvoorbeeld moslims en andersoortige christenen. De lijst van verboden boeken werd afgeschaft. De zondagse mis was niet langer in het Latijn, maar in de volkstaal. En de individuele vrijheid van gelovigen die werd meer benadrukt. Volgens de FSPX, in 1970 opgericht als reactie op de hervormingen, zijn die veranderingen catastrofaal. Moderne dwalingen die vormen een verschrikkelijke bedreiging voor de gehele katholieke orde, schreef de broederschap in een geloofsbelijdenis die het afgelopen week online zette. En die belijdenis is aanvallend van toon. In nog geen 20 pagina's aan geloofspunten wordt zeker 50 keer iets expliciet afgewezen. Er is heel wat waarmee de FSPX wil afrekenen. Want moderne dwalingen leiden in de kerk tot een crisis van uitzonderlijke ernst. Liberalisme, godsdienstvrijheid, ecumenische, de vernielde liturgie en ga zo maar door. Het moet allemaal van tafel. Het juiste alternatief daarvoor is, dus volgens

Sma met de FSSPX zal hem niet koud laten. De ruim een half miljoen sympathisanten, zoals het zelf stelt, zijn op 1,4 miljard katholieken misschien niet veel, maar de media-aandacht voor deze zaak is enorm. En als er een kerkscheuring komt, is de vraag hoe de aanhangers zich daarna zullen blijven uiten. Op basis van het verleden kun je stellen dat de FSSPX een dergelijke waarschijnlijkheid niet, of waarschijnlijk lot, niet lijdzaam zal ondergaan. En dus buiten die broederschap zullen ook de traditionele kerken in de handelen van paus Leo kritisch volgen en mogelijk afzetten tegen de manier waarop hij omgaat met meer progressieve elementen in de kerk. Genoeg internetnemers doen dat laatste al. Want waarom mag een regenboogvlag bij een kerk wel en worden de verdedigers van de ware traditionele Latijnse mis verstoten? Maar de paus werd door de FSSPX tot een keuze gedwongen toen de broederschap uitsprak bisschoppen te zullen gaan wijden. Dat gebeurt zonder pauselijk mandaat en dus zullen in principe alle betrokkenen meteen door de paus worden geëxcommuniceerd. Halverwege juni zei de paus daarover: als zij die keuzes maken, spijt me dat, maar we moeten verder. Al sinds de oprichting in 1970 wil het niet vlotten tussen dus die twee en het Vaticaan. De oprichter en aartsbisschop Marcel Lefebvre die werd al snel door Rome op de vingers getikt, maar ging onverschrokken verder met zijn anti-modernistische agenda. Toen Lefebvre in 1988 vier bisschoppen wijdde, volgde direct excommunicatie door de paus. In het decennia erop kreeg de FSSPX sommige rechten terug, maar de broederschap werd nooit meer volledig onderdeel van de kerk. De FSPX heeft onder meer geen toestemming van de paus om bisschoppen te wijden. En nu moet de broederschap naar eigen zeggen aan de toekomst denken. Het huidige aantal bisschoppen van de beweging, en er zijn er nog twee van de vier uit 1988 over, is te laag om te kunnen blijven bestaan. Er zijn meer bisschoppen nodig om nieuwe priesters te kunnen wijden. En uit het bestand van ruim 700 bestaande FSSPX-priesters kiest het daarom nu vier mannen om te wijden tot bisschop. Onder de namen van de aangekondigde bisschopswijdingen is die van Michel Poincaré, de Sèvres. En die man Fransman die staat aan het hoofd van de FSPX Benelux en in Nederland is er neergedaald in Gerwe, Leiden en Utrecht. Opvallend is dat de datum van de wijdingen, 1 juli... dezelfde is als waarop in 1988 de excommunicatie van Lefebvre en de zijne plaatsvond. Sommigen zien daarin een provocatie aan het adres van de paus. En volgens Massima Vacciaoli, hoogleraar theologie aan de Villanova University, gaat het de FSSPX er niet om om weer in de kudde te worden opgenomen, zei hij tegen het persbureau AP. En eerder wil de club het monopolie van de ultra-traditionistische identiteit terugwinnen. Bij de Piers Broederschap zien ze dat weer heel anders. Al heel lang geleden probeerden ze de paus in te laten zien dat de kerk op een dwaalspoor is beland. Het Vaticaan zou nooit echt een poging hebben gedaan om hen te begrijpen. Al meer dan 50 jaar lijkt de enige oplossing die door de Heilige Stoel daadwerkelijk in overweging wordt genomen die van de kanonieke sancties te zijn, schreef algemeen overste Davide Pagliarini in mei aan paus Leo. De mensen rondom Pagliari die doen er in ieder geval veel aan om de wijdingen aandacht te genereren. Digitaal heeft de FSSPX alles tot in de puntjes geregeld. Er is een kanaal van de berichtendienst Telegram met de regelmatige updates. Er zijn piekfijne nieuwe documentaires en op de website loopt als een klok die aftelt tot het moment van de wijdingen. En dat was woensdagochtend om 9 uur in het Zwitserse dorpje Ekonen. En dit artikel is geschreven door Jelmer Mulder en hij is redacteur van het Religie en Filosofie in Dagblad Trouw.

Heeft u hem herkend? Wie dit zong? Good old Elvis Presley. Net Halleluja. Ja, ik ga even verder op het artikel wat ik net gelezen had. Het Vaticaan heeft alle leden van een ultraconservatieve katholieke stroming uit de kerk verbannen. Stenen het aanstoot de zeer conservatieve Pius Broederschap, Pius X. Die heeft 4 nieuwe bisschoppen benoemd, terwijl het binnen de kerk gebruikelijk is dat alleen de paus daarover mag beslissen. En de stroming die zou dus zo'n 500.000 leden tellen. De 4 nieuwe bisschoppen die werden benoemd tijdens dus die bijeenkomst met 16.000 mensen in Zwitserland, tijdens een eerdere smeekbede van de paus dat niet te doen. En hij deed deze week nog een dringend en persoonlijk beroep op de rebelse broederschap om zich in de lijn met de katholieke kerk te gedragen. Ik smeek jullie en ik vraag jullie met heel mijn hart, kom terug. Volgens de paus is het Vaticaan klaar om verder te praten en wil het graag verzoening. Door een eigen koers te varen heeft de broederschap de rug toegekeerd aan paus Leo XIV en aan het hele Vaticaan, vindt de Heilige Stoel. Het is gevaarlijk

zeggen kenners, als bisschoppen afwijken van de lijn die in Rome wordt uitgezet. Als de ultraconservatieve broederschap zelfstandig verder gaat buiten de katholieke kerk, kan dat bovendien het gezag van de paus ondermijnen. Het Vaticaan liet weten de stroming te excommuniceren. Excommunicatie is de zwaarste straf binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Het doet me enorm pijn, zei de minister van Buitenlandse Zaken van de Heilige Stoel, Pietro Parolin. En ik hoop dat, ondanks wat er gebeurd is, dat we toch nog het gesprek kunnen hervatten en we een oplossing kunnen vinden. Volgens het Vaticaan hebben de ultraconservatieven zich schuldig gemaakt aan schismatische handeling. 38 jaar geleden werden ook al 4 bisschoppen uitgezet en zij kregen in 2009 een pardon van paus Benedictus XVI en mochten terugkeren bij de kerk. 2 van deze 4 zijn nu weer onder de opstandige bisschoppen, aartsbisschop Alfonso de Galarreta en aartsbisschop Bernard Valli. En zij hebben nu het twijfelachtige record op hun naam 2 keer geëxcommuniceerd te zijn. We zijn bereid welke prijs dan ook te betalen om de kerk te redden, zei een van de aanhangers van de opstandige religieuze leiders. Ze worden gezien als rebellen die tegen de regels van Rome ingaan. Maar zelf zeggen ze de kerk juist te willen redden. En zij vinden de huidige missen van in de katholieke kerk kwaad. De conservatieve broederschap is in de jaren 70 opgericht uit protest dus tegen die hervormingen. En op dit moment is de stroming populair in met name de Verenigde Staten. Het is niet voor het eerst dat de paus een brandje moet blussen. Ook met de Amerikaanse president Trump vocht hij een ruzie uit. En alle 4 nieuwe bisschoppen zijn relatief jong. Het gaat om een 53-jarige Zwitser, een Amerikaan, een Fransman van begin 40 en een 36-jarige Fransman. En ze zijn ze zijn het niet eens met hervormingen en moderniseringen binnen de katholieke kerk. Dat de opstandige bisschoppen zo jong zijn, laat volgens de experts een terugkeer naar traditie en een meer strikte leer zien onder de jonge katholieke leiders. In die leer is geen ruimte voor dialoog met andere religies, maar scheidingen niet geaccepteerd en ook de LHBTI-plus-gemeenschap wordt resoluut afgewezen. Uitgerekend deze traditionele leer is dus populairder aan het worden bij jonge katholieken. Politologen die zien een gelijkenis met de populariteit van de extremere politieke bewegingen onder de jongeren. En zo is wereldwijd extreemrechts bijvoorbeeld populair onder jongens en mannen.

Dit was een mooie Pia Jesu van de componist Andrew Lloyd Webber. En weer gezongen door de Bach, koor en orkest of de Netherlands, zoals dat netjes heet, in het Hollands Boys Choir. Met Pieter Jan Leuzing als dirigent. Ook de opvolger van rabbijn Marianne van Praag, die wil dat mensen gewoon Joods kunnen zijn. Onze identiteit is niet 7 oktober. Marianne van Praag die draagt als rabbijn van de liberale Joodse gemeente in Den Haag het stokje over aan Asscher Waterman. Er is een strijd voor nodig om gewoon Joods te kunnen zijn. Afgelopen maand was het feest aan de Prinsessengracht in Den Haag. De Portugese synode daar die bestaat 300 jaar. En de liberale Joodse gemeente die vierde dat zij het gebouw 50 jaar gebruikt hebben. Er waren vieringen in de synagoge, tentoonstelling in het stadhuis en een documentaire. Maar het was voor de LG een bitterzoete maand. Rabbijn Marianne van Praag die gaat na 14 jaar met pensioen en regelde in die periode haar opvolging. Nou deed ze met rabbijn Asscher Waterman, die het stokje dus afgelopen zondag officieel van haar over. In de overgangsmaand leerde Van Praag aan Waterman hoe het er in Den Haag aan toe gaat. En hij leerde bij wie jij ook eens langs moet gaan. En wie kritische, lastige Joden zijn. En dat zijn ze allemaal, grap Waterman. En hij leerde wat hem straks als leider van de gemeenschap allemaal te doen staat. Mensen willen zich vooral gehoord voelen, zei Van Praag tijdens het interview naast hem zit. En in een ruimte nabij de synagoge. De progressieve Joodse wereld is Waterman wel bekend. Van kinds af aan was hij lid van de liberale Joodse gemeenschap in Amsterdam, waar gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen belangrijk is en waar de leiding actief het contact zoekt met de buitenwereld. Eerder dit jaar rondde Waterman zijn opleiding tot rabbijn af aan de liberale Levitian Instituut. In Den Haag komt hij terecht in een gemeenschap met 300 huishoudens. En daar zitten veel internationals tussen, zegt hij. Want ja, Den Haag, hè. Wat de gemeenschap verder kenmerkt, dat is de vraag die Van Praag het liefst doorspeelt aan haar opvolger. Voor mij is het allemaal gesneden koek. In de gemeente in Den Haag was relatief lang best conservatief, vertelt Waterman. Vrouwen hadden er toen geen gelijke rechten. In zo'n synagoge werd de Torah uit de Torah gelezen. Dat was hen bijvoorbeeld er niet bij. Daar is door onder andere Marianne wel echt een strijd over gevoerd. 40 jaar heb ik daarvoor gestreden, ligt Van Praag toe. Als vrouw werd ze niet zomaar even rabbijn. Ook niet in haar progressieve uithoek van het Jodendom. Van Praag, die lid is van het theologisch elftal van Dagblad Trouw, heeft eigenlijk langer gevochten voor haar plek dan dat ze daadwerkelijk rabbijn is geweest.

Na strijd die bleek tijdens haar rabbinaat nog niet gestreden. Van Praag zegt erover: een vrouw met een keppeltje op. Nou, dat is voor sommigen, nou, ze lacht eigenlijk allemaal. En of een vrouw met een gebedskleed aan, wat bij de orthodoxe uit den boze is. De eerste keer dat iemand zag dat een vrouw dat droeg, werd ik daarna opgebeld, zei Van Praag. Want daar moest ik wat aan doen, en dit en dat. Terwijl ik zoiets had van, nou, waar bemoei je je eigenlijk mee? Voor Van Praag ging het haar werk als rabbijn absoluut niet om emancipatie. Ze kan niet tegen onrecht, zegt ze. En dat zat er al heel vroeg bij haar in. Op haar 15e wilde ze iets voordragen in de synagoge. En ze werd teruggefloten. Lachend, zegt ze, dus uiteindelijk heb ik gewonnen. Decennia later wilde Van Praag als rabbijn meevaren op een boot op de Pride in Amsterdam. En toen ben ik naar de bestuursvergadering van de gemeente gegaan en heb gezegd, ik vraag het niet, ik vertel het jullie, dat ik zaterdag meevaar met de Gay Pride. De enige reactie die ik kreeg was, maar het is Shabbat. En toen antwoordde ik, ja, maar alle regels mogen verbroken worden. En als het gaat om het redden van een mensenleven. En ik heb altijd dingen die ik uit de Torah haal. En waardoor ik vind dat dat dan helemaal oké is. 3 jaar geleden heb ik daadwerkelijk iemand die bij de Pride had meegevaren in de synagoge, in de echt verbonden. Nou, dat was dan wel dus de moeite waard dat ik toen meegevaren heb. Maarteman kan zich op zijn beurt niets anders voorstellen dan een Joodse gemeenschap waarin vrouwen mogen meedoen. En dat is in Amsterdam al wat langer het geval. En ook ik ga komende zomer iets doen met de Pride, zegt hij. In Amsterdam hebben ze me gevraagd of ik een soort workshop wil geven over de queerteksten. En ik kan me dan ook niet eens voorstellen dat ik daar vooraf met het bestuur over zou overleggen. Voor Waterman ligt het huidige strijdtoneel dan ook ergens anders. Ik denk dat de strijd die nu gevoerd moet worden meer gaat over de normalisering van het jodendom, zegt hij. Zodat mensen zonder een gevoel van schaamte of een gevoel van ik moet me verstoppen gewoon joods kunnen zijn. Dat hun identiteit niet de hele tijd gekoppeld wordt aan de Tweede Wereldoorlog of aan 7 oktober of aan Israël. Dan is er gewoon een normaal joods leven ontstaat. En dat zou wel leuk zijn, valt Van Praag hem bij. Waterman zegt dan, als je dus de krant leest, dan denk je dat dat jodendom alleen maar over Israël gaat en de Tweede Wereldoorlog. De mensen hier zijn daar natuurlijk wel mee bezig, maar het staat helemaal niet op de voorgrond. Ze zijn bezig met de Shabbatdienst, of een feestdag die eraan komt, of de culturele activiteit hier. Die kant van het jodendom, die voor ons binnen de gemeenschap dus centraal staat, zou ook in de maatschappij wel wat zichtbaarder mogen zijn. Gemeenschap, samenleving, emancipatie. En tijdens het interview borrelt de vraag op, wat is voor deze Joden God eigenlijk in dit verhaal? Van Praag verwijst naar haar eigen beroemde uitspraak, ik wil rabbijn worden, maar ik geloof niet in God. Het gaat er vooral om wat we hier op aarde doen en met wie we omgaan. Ik heb dat beeld van God als een man met die baard op die wolk vervolgens. En als er dan iets beneden iets niet bevalt, dan pats, pats, pats en deelt hij dreunen uit. En daar kon ik dus echt helemaal niets mee. Tot een geweldige leraar, een niet-Joodse man, die mij eigenlijk mijn jodendom heeft gegeven, me leerde dat de goddelijke in een hele andere dingen zit. Gewoon in hoe je je gedraagt. In wat je doet. Zoals Levine zei, waar is God? God is in de ogen van de ander. En als je je dat realiseert, dan is dat voor mij voldoende. Ook Waterman is niet zozeer vanwege zijn geloof in God rabbijn geworden. Kijk, het is niet alsof in het jodendom God afwezig is. Er is natuurlijk een God. Natuurlijk? Vraag van vraag. Ja, want die wordt in het klassieke jodendom wel verondersteld en de individuele jood zou daar een band mee heeft, en of niet. Maar God bestaat nooit op de voorgrond. In feite vraagt de rabbijnse traditie ook niet van joden dat ze in God geloven. Het gaat erom wat we hier doen en hoe we...

met elkaar omgaan. Ik ben wel het gebed van de afgelopen jaren wil gaan waarderen. En niet omdat ik denk dat het een soort magische formule is waarmee ik in de loop van de wereld, de loop van de wereld verander, maar wel omdat het rust geeft aan mezelf en het moment in de dag is. En dat is denk ik ook wat de dienst hier in de synagoge voor mensen doet. In het gemeenschappelijk leven speelt God verder eigenlijk niet echt een rol. Misschien wel in je persoonlijk leven. Maar ik heb verder niks te maken met wat een ander gelooft. Ik vind het als rabbijn fijn als iemand tegen me zegt: ik heb een hele goed nagedacht over kosher eten en over de Shabbat. En ik heb dat een plek gegeven in mijn leven op een manier die bij mij past. En dat geeft de structuur aan de dingen die ik doe. En daar ben ik een stuk blijer mee dan wanneer iemand tegen mij zegt van: ik heb dus de hele weekend over God zitten nadenken en ik denk dat ik eruit ben. Ik geloof dat hij bestaat. Ja, dan denk ik, oké. En wat betekent dat nu? Wat voor je, wat mogen doen voor morgen? En dat artikel is dus geschreven door Jelmer Mulder en hij is redacteur religie in het dagblad Trouw.

Het Vaticaanse ministerie van Geloofszaken die heeft het voorstel afgewezen om Jezus' moeder Maria van een extra eretitel te voorzien. Het vijfde dogma komt er niet, want ze was geen medeverlosseres. En dat is verraad aan Maria. Tot verdriet van de zeer orthodoxe katholieken zijn er menige rozenkrans voor hebben gebeden, krijgt Maria geen extra eretitel. En ze mag geen medeverlosseres heten. En dit is de strekking van een geschrift vanuit Rome. Het Mater Populi Fidelis, de trouwe moeder van het volk, is dat. En dat waarschuwt tegenover overdreven gedweep met de moeder van Jezus Christus. In de Rooms-Katholieke traditie neemt Maria, de moeder van Jezus Christus, een belangrijke plaats in. En ze heeft in de loop van de tijd vier titels gekregen die dus eigenlijk niet in de Bijbel voorkomen, maar de devotie voor haar uitdrukken. Er zijn zelfs dogma's, officiële opvattingen van de kerk. En ze is de moeder van God, eeuwigmaagd geboren zonder de last van de erfzonde en niet gestorven naar lichamelijk, maar in de hemel is opgenomen. En dat hoort iedere katholiek te geloven. Volgens sommige katholieken ontbrak nog de ontkenning dat Maria mede verlosseres was. Iemand die dus die de mensen van hun zonde kan afhelpen. En dat vereiste een vijfde mariaal dogma. Maar die komt er dus niet. Volgens het nieuwe Vaticaans document mag er geen weerstand over bestaan of misverstand over bestaan. Jezus Christus is de unieke verlosser. En het gaat te ver om Maria op gelijke hoogte te stellen als haar zoon, de verlosser Jezus Christus. Je kunt Maria niet tot God verklaren, zegt kerkhistoricus Paul van Geest, lid van de Pauselijke Theologische Academie. De dogma's over de erfzonde uit 1854 en het ten hemel opnemen in 1950 benadrukken dat Maria een mens was en niets meer dan dat. Geen God. En dat is de Maria Vredes in het gezicht ontploft. En even leek het erop dat de vijfde mariale dogma toch nog een kans maakte. En paus Johannes Paulus II, die was een ongelofelijke Maria-vereerder, maar met diens dood in 2005 waren de kansen verkeken, zegt Van Geest. Zijn opvolgers waren en zijn wat nuchterder. De ijveraars voor het nu gesneuvelde dogma vormen wereldwijd een klein orthodox clubje, denkt Van Geest. Ook Nederland kent dus de pleitbezorgers van de medeverlosseres. En ze streven al jaren naar een bedevaartsoord, Lourdes aan de Amstel. Van Geest beschouwt het heldere nee vanuit Rome als de nekslag voor dat bedevaartsoord. Het is game over. Ja, zegt hij, ik ben aangeslagen, erkent Amsterdammers Mathee Reiniersen, voortrekker van het beoogde pelgrimsoord en in het dagelijks leven cv-installateur. En erg voor het vijfde mariale dogma. Zo erg had ik het dus echt niet verwacht, zei hij over de afwijzing. Dit is verraad aan Maria. De kerk is weg. Is de weg kwijtgeraakt. Toch laat ze zich niet uit het veld slaan. De kerk raadt het af om Maria medeverlosseres te noemen, maar ze noemt het geen ketterij zoals ze dat toch doet. En dus gaan we gewoon door. In dit artikel is geschreven door Lodewijk Dros, gepubliceerd in Dagblad Trouw, dus de vorige maand. Ja, u hoort de tune alweer gaan. Dat betekent dat we aan het einde zijn dus weer van dit programma. Maar bedankt voor de techniek van deze zondag. Wij wensen u nog een hele fijne dag toe. Geniet ervan weer met alles wat u doet. Morgen kan alles anders zijn. En volgende week zijn we weer terug met een nieuwe kerkschandaal. Een fijne dag nog allemaal en bedankt voor uw aandacht.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 12 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt er opnieuw een natuurbrand. Gisteravond laaide het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën in Spanje is een natuurbrand inmiddels onder controle. In Tirana zijn opnieuw demonstranten de straat opgegaan om tegen de regering van de Albanese premier Rama te protesteren. Protesten begonnen ruim een maand geleden vanwege de geplande bouw van een luxe resort in een beschermd natuurgebied. De dochter van de Amerikaanse president Trump wil snel beginnen met dat project met steun van Rama. Inmiddels richt het protest zich tegen de algehele corruptie van de regering. Een botsing tussen twee auto's op de A13 bij Delft heeft een kind het leven gekost. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het kind werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, waar het vanmorgen overleed. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een jongen van 15. Over de identiteit van het andere slachtoffer is nog niets bekend. De auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. De bezoekerscentra van Staatsbosbeheer gaan sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schoolse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Het is een graad of 19. Morgen begint ook bewolkt, later volgt de zon. Het wordt dan tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Dus jij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
8: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Van de 29 mensen die in de Haagse Schilderswijk werden aangehouden na de wedstrijd Marokko-Canada is het merendeel inmiddels weer vrij. Een aantal kreeg een boete. Na de 3-0 overwinning van Marokko gingen veel mensen de straat op. In Den Haag gooiden relschoppers onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden waren er ongeregeldheden. De Franse brandweer is hard bezig met een nieuwe natuurbrand net boven Perpignan. Het departement zegt dat de brand zich verspreidt richting het zuiden. De andere natuurbrand bij de Zuid-Franse stad was net onder controle. Autoriteiten hadden toen aan ruim 3000 mensen het bevel gegeven om het gebied te verlaten. Daar is nu nog geen sprake van. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. Tienduizenden mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Inmiddels gaat het ook om corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied. Hij wijst op de economische voordelen voor het land. Staatsbosbeheer wil alle bezoekerscentra sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorrelse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar waarschijnlijk dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Voetballer Denzel Dumfries, die vertrekt van Inter Milan naar Real Madrid, 30-jarige rechtsachter, heeft een contract tot 2030 getekend. Geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen en er was ook al medisch gekeurd in Madrid, maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milan. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en het midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later zon, dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Elvis.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 2 uur.
3: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Twee jongens van 15 zijn om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde ten noorden van Uden in Brabant. De auto waarin ze zaten botste tegen een boom en vloog in brand. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk.

0: Duidelijk, de weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten geweest voor onderzoek. Van de 29 mensen die in de Haagse Schilderswijk werden aangehouden na de wedstrijd Marokko-Canada is het merendeel inmiddels weer vrij. Een aantal kreeg een boete. Na de 3-0 overwinning van Marokko gingen veel mensen de straat op. In Den Haag gooiden relschoppers onder meer met zwaar vuurwerk en met stenen. Ook in Rotterdam, Utrecht, Tilburg en Leiden waren er ongeregeldheden. De Franse brandweer is hard bezig met een nieuwe natuurbrand net boven Perpignan. Het departement zegt dat de brand zich verspreidt richting het zuiden. De andere natuurbrand bij de Zuid-Franse stad was net onder controle. Autoriteiten hadden toen aan ruim 3000 mensen bevel gegeven om het gebied te verlaten. Daar is nu nog geen sprake van. Staatsbosbeheer wil alle bezoekerscentra sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorrelse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar waarschijnlijk dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Voetballer Dancy Dumfries vertrekt van Inter Milan naar Real Madrid. 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. Geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En er was ook al medisch gekeurd in Madrid. Maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde in 5 jaar in Milaan. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later toch zon. Het wordt dan tussen de 22 en de 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: net als jij.
1: Studio Alphen.
2: Ik dacht nooit aan morgen. Vandaag was lang genoeg.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 3 uur.
8: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Na een ongeluk in Brabant is ook een tweede jongen van 15 overleden. Vanochtend botste ten noorden van Uden een auto tegen een boom en vloog in brand. Eerder was al bekend dat een andere jongen van 15 daarbij is overleden. De politie heeft geen aanwijzingen dat er meer mensen in de auto zaten. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Eerder werd gezegd dat alles morgen weer normaal zou rijden, maar ook dan ligt het treinverkeer richting het zuiden nog stil. Spoorbeheerder ProRail spreekt van verschillende tegenvallers. Afgelopen maandag gingen door een brand in een kabelgoot honderden kabels kapot. De verwachting is nu dat er tot zeker dinsdagochtend vroeg geen treinen op het traject naar het zuiden rijden. In Griekenland is brand ontstaan ten noordoosten van de stad Thessaloniki. Het vuur ontstond in een ravijn in een bergachtig gebied rond de stad en bedreigde 3 kleine buitenwijken. De bewoners van die buurten kregen te horen dat ze moesten evacueren. Inmiddels zou het vuur onder controle zijn, melden Griekse media. De politie heeft een 76-jarige man aangehouden die ervan wordt verdacht de brand te hebben gesticht bij de op één na grootste stad van Griekenland. Delen van Tilburg en omgeving hebben vanochtend even zonder stroom gezeten omdat de netbeheerder een stroomstation had afgekoppeld.

0: Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat er zoveel stroom werd verbruikt dat overbelasting dreigde. Huishoudens, bedrijven en ook stoplichten ten zuiden van Tilburg en dorpen daaromheen zaten ongeveer een half uur zonder stroom. De oorzaak van de plotselinge toename van het stroomverbruik is niet bekend. Het weer, het is overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later zon. Het wordt dan tussen de 22 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. Drie van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela hielp met zoeken naar overlevenden van de aardbevingen is weer terug. Begin van de middag landde het vliegtuig met 64 reddingswerkers aan boord op Eindhoven. Het dodental in Venezuela is inmiddels opgelopen tot 3000. Anderhalve week geleden waren er twee zware aardbevingen rondom de steden Caracas en Valencia. Vorige week voer ook een Nederlands marineschip naar Venezuela voor noodhulp. Netbeheerder Enexis onderzoekt de oorzaak van een dreigende overbelasting van het stroomnet bij Tilburg. Aan het einde van de ochtend schakelde het bedrijf uit voorzorg een stroomstation uit. Dat gebeurde, zegt het bedrijf, om langdurige problemen te voorkomen. Huizen, bedrijven en verkeerslichten in en om Tilburg hebben een half uur zonder elektriciteit gezeten. Voetballer Denzel Dumfries vertrekt van Inter Milaan naar Real Madrid. De 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. De geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En hij was ook al medisch gekeurd in Madrid, maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milaan. In die tijd werd de club 2 keer landskampioen en veroverde 3 keer de Coppa Italia, de Italiaanse beker. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Morgen ook eerst bewolkt, later is er zon. Het wordt tussen de 22 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in het dorp Heibloem in Limburg zijn 4 mensen om het leven gekomen. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin ze zaten raakte rond 2:30 vanmiddag van de weg en botste tegen een boom. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marianne Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marianne Berk was 93 jaar. Door natuurbranden en de hitte in Zuid-Frankrijk lopen de derde en vierde etappen van de Tour de France gevaar. In het departement waar morgen wordt gefinished woedt een grote brand. Het waait hard en het kan rond de 40 graden worden. Een besluit of de etappes door kunnen gaan wordt in de loop van vandaag verwacht. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Eerder werd gezegd dat alles morgen weer normaal zou rijden, maar ook dan ligt het treinverkeer richting het zuiden nog stil. Het is de 5e keer dat de hervatting van de dienstregeling wordt uitgesteld. Afgelopen maandag gingen door een brand in een kabelgoot 100 kabels kapot. De verwachting is nu dat er tot zeker dinsdagochtend vroeg geen treinen op de trajecten naar het zuiden rijden. Het weer vanuit het zuiden meer zon. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen in het midden en zuiden zon. In het noorden meer bewolking en kans op een beetje regen. Het wordt morgen 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. Drie van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Delen van Tilburg en omgeving hebben vanochtend even zonder stroom gezeten omdat de netbeheerder een stroomstation had afgekoppeld. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat er zoveel stroom werd verbruikt dat overbelasting dreigde. Huishoudens, bedrijven en ook verkeerslichten in het zuiden van Tilburg en dorpen daaromheen zaten ongeveer een half uur zonder stroom. De oorzaak van de plotselinge toename van het stroomverbruik is niet bekend. De tweede etappe van de Tour de France is gewonnen door de Mexicaan Del Toro. In de slotsprint op de Montjuïc in Barcelona liet zijn kopman Pogacar Del Toro voorgaan. De Belg Evenepoel werd derde. Gele truidrager Jonas Vingegaard werd vierde en blijft de leider in het algemeen klassement. De Grand Prix van Groot-Brittannië is gewonnen door Charles Leclerc van Ferrari. Hij finishte voor Mercedes-rijder George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Met nog 5 ronden te gaan viel Max Verstappen uit. Het weer vanuit het zuiden meer zon. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen in het midden en zuiden zon. In het noorden meer bewolking. Ook nog kans op een beetje regen. Het wordt morgen 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu.
1: Rock en roll met Hans.
3: Wij zijn erbij.
1: Studio Alphen. Rock and roll uit de 50s en 60s. Rock and roll met Hans.
4: Well, all right, kids. Are we ready, boys?
5: Yeah!
4: Right, you just about got yourself a deal, boys, so let's step on it. Shut up.
6: Let's go.
7: Het rock'n'roll uurtje gaat weer beginnen. Techniek, Peter Keijzerwaard, instrumentaal, ja. En die Kokkonen was een man die natuurlijk ook enorme goede nummers had, zoals Summertime Blues, Something Else en dergelijke. Maar instrumentaal kon hij ook aardig uit de voet, hoor. Pushin'.

Andy Cochran, Pushin, Johnny Burnett. Begonnen als het Johnny Burnett trio. Na de rand ging Johnny Burnett solo verder. Dit nummer, solo van Johnny Burnett, You're 16.

Johnny Burnett, You're 16. Paul Anka, hij was maar 16 jaar oud, schreef het nummer Diane. En dat wil zeggen, het was gelijk een wereldhit wat hij deed. 16 jaar en zo'n nummer schrijven. Diane.

0: Paul Anka, Diane, Carl Perkins, Roy Orbison, Jerry Lee Lewis en Johnny Cash. Ze kwamen bij elkaar, namen het volgende nummer op, Class of 55.
1: Van de A4 tot de A12, hoor je? Van de A4 tot de A12.
2: Studio Alphen en Studio Kaag en Brazen.

Perkins, Roy Orbison, Jerry Lee Lewis en Johnny Cash, Class of 55. Leuk is te vermelden dat al deze artiesten begonnen zijn bij Sun Records. Johnny Cymbal, Mr. Bassman.

Mr. Bassman. Bobby Darin brak echt door met het nummer Splish Splash. Maar de grootste hit die hij maakte, waar hij ook enorm mee doorbrak, wereldwijd zelfs, is met het nummer Dream Lover.

0: Crickets, Baby My Heart. De Coasters, dat is zo'n groep. Ja, hun eerste grote hit was eigenlijk Charlie Brown. Ze hebben heel veel werk gemaakt, maar in Nederland zijn ze nou niet zo heel veel populair geweest. Maar toch maakten ze mooie nummers. Ook dit, Keep on Rollin'.
1: Studio
2: Alphen en Studio Kaag
1: in Braassem.

Coasters met Keep On Rolling. Fabian, zijn carrière, ja, hij was heel jong toen zijn carrière begon. En hij nam ook het nummer op, Tiger, en toen was hij pas 16 jaar oud. Fabian, Tiger.

Fabian Tiger, Dion en de Belmonts. Zo zijn ze begonnen, grote hits als The Wanderer en Drip Drop. Naderhand is Dion solo gegaan. En dit nummer uit een solo carrière, Ruby Baby...

Emil Ford en de Checkmates en een hele lange titel. What do you want to make those eyes at me for? We gaan nu naar de early Beatles, moet ik het al wel zeggen. Want toen was zo Tony Sheridan, die was daar toen de zanger. En de Beatles waren nog niet zo bekend. Ze traden wel op in Hamburg met die Tony Sheridan in Duitsland. Daar zijn ze een beetje populair geworden. Maar nu een nummer van hem, van hun, de early Beatles met If You Leave Me Baby...

De early Beatles met zang van Tony Sheridan met If You Leave Me Baby. Voor mij had die man meer opnamen mogen maken. Heeft al wat gemaakt, maar niet zo heel veel. Sonny James is een zanger die natuurlijk heel veel hits heeft gemaakt. Naderhand overgegaan is naar de country muziek met deze nog. Oh, wat een hit. Young Love.

0: Buddy Knox, That's Why I Cry. Je had een Engeland natuurlijk, Cliff Richard, dat weten we allemaal natuurlijk. Je had er Billy Fury, maar Eden Kane, wie kent die man? Maakt toch leuke plaatjes hoor. Luister naar My Little Sue.
1: Vanuit het groene hart van de Randstad.
2: Studio Alphen.
1: En Studio Kaag en Brazen.
3: All aboard.

Engelse zanger Eden Kane, My Little Sue. We blijven even in Engeland met Johnny Kidd and the Pirates. Pirates, moet ik zeggen, de piraten natuurlijk, hè. Please Don't Touch.

Johnny Kidd and the Pirates met Please Don't Touch. Ricky Nelson, natuurlijk heeft de man heel veel hits gemaakt, maar dit plaatje, dat hoor je bijna nooit van hem. Lucky Star.

Ricky Nelson, Lucky Star. Gelukkig geen Hello Mary Lou, want ze denken alleen maar dat die man Hello Mary Lou opgemaakt. Maar hij heeft veel en veel meer nummers gemaakt natuurlijk. Jerry Lee Lewis, ja, daar ben je snel over uitgepraat of niet. Hij heeft maar één nummer 1 hit gehad in Amerika. Great Balls of Fire, verder nooit meer. En dit is dan een nummer, ik denk uit een Sun-periode nog. All Night Long.

0: Jerry Lee Lewis, All Night Long, moet ik zeggen. Ook in de country muziek heeft hij best wat hits gemaakt. Meer als in zijn rock'n'roll periode. Die Everly Brothers, ja, wat moet je daarvoor zeggen? Die hadden zoveel hits, hè? Leuk te vertellen dat Bye Bye Love, daar begonnen ze mee. Maar eigenlijk was het een nummer geschreven voor Elvis. Maar die dacht, nee, doet het niet. Ik neem het niet op. Had hij spijt van gehad, denk ik, naderhand. Want de Everly Brothers hadden een grote hit mee. Maar nu een ander nummer van hen. Lucille.
1: Vanuit het groene hart van de Randstad.
2: Studio Alphen.
1: En Studio Kaag en Brazen.

Beverly Brothers met Lucille. Bob Bloemen heeft een hele grote hit gehad, terwijl hij veel, veel meer werk heeft gemaakt. Maar dit is wel zijn bekendste, hoor. Let's Think About Living.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politicus Nigel Farage ligt onder vuur vanwege giften en gunsten die hij zou hebben aangenomen. De leider van de rechtse Reformpartij zou onder meer privébeveiliging en personeel hebben gekregen van een bevriende crypto-investeerder, zonder dat op te geven toen hij werd geïnstalleerd in het Lagerhuis. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek te openen. Er loopt al een onderzoek naar Farage vanwege een miljoenengift die hij niet had gemeld. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marianne Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marianne Berk was 93 jaar. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela hielp met zoeken naar overlevenden van de aardbevingen is weer terug. Begin van de middag landde het vliegtuig met 64 reddingswerkers aan boord op Eindhoven. Het dodental in Venezuela is inmiddels opgelopen tot 3000. Anderhalve week geleden waren er twee zware aardbevingen rondom de steden Caracas en Valencia. Vorige week voer ook een Nederlands marineschip naar Venezuela voor noodhulp. Op Wimbledon heeft Novak Djokovic zich voor de 17e keer geplaatst voor de kwartfinales. De Serviër versloeg de Rus Roman Safiulin in 4 sets. De Grand Prix van Groot-Brittannië is gewonnen door Charles Leclerc van Ferrari. Hij finishte voor Mercedes-rijder George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Met nog 5 ronden te gaan viel Max Verstappen uit. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu
1: het heldere uur.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.
4: Een heel hartelijk welkom. Goedenavond bij Het Helder Uur. Mijn naam is Sandra Brandt. Een nieuwe uitzending, dus een nieuwe gast, zoals altijd. Zoals u van ons gewend bent. Het interview ontstaat in het moment. Ik doe bijna nooit voorbereiding. Een nieuwe gast zometeen. Hij zal zich zo aan u voorstellen. Eerst muziek.

0: Ja, mijn naam is Anna-I Israël. Ik ben 43 jaar, moeder van 3 kinderen. Een jongen van 10 en een meisje-jonge tweeling van 8 jaar. En we zitten hier vandaag samen naar aanleiding van jouw vraag om de podcast op te nemen over de post die ik heb geschreven op LinkedIn rondom jongens. Onze jongens, mannen die uitvallen. Ik schrijf en werk met niet enkel en alleen ouders van mannen en jongens, maar ook meiden en vrouwen. Maar vandaag in ieder geval wat meer gericht op de jongens, alhoewel het een breder verhaal is uiteraard.
1: Ja, van harte welkom. En ik ben heel dankbaar dat je hier zit. En op de een of andere manier raakte die post daarover. Dus ik heb jou benaderd en het was meteen een go. Overigens heb ik gisteren nog even verder gelezen wat jij nog meer post. En daarin kwam ook een heel mooie titel. Dat heette volgens mij posttraumatische groei. Nou, in ieder geval zal voorbij komen ook in ons gesprek. Maar vertel eerst eens over die post die je vertelde over jongens van deze tijd.
0: Ja, ga ik doen. Eigenlijk wat ik zie gebeuren in Nederland, maar ook in de hele westerse wereld, is dat dat er eigenlijk een paradox gaande is. We zijn heel hard maatwerk aan het verrichten, individuele aandacht aan het bieden, therapeutische interventies aan het inzetten, van alles om eigenlijk het individu te bekrachtigen en te versterken. Dit vanuit het gedachtegoed van Rogers en Maslow in de jaren 50, die eigenlijk deze tendens hebben ingezet. Nou ja, meerdere mensen daar. En dat was ook destijds natuurlijk hard nodig, hè, na oorlog en echt wel andere tijden. Ik bedoel, we waren wel toe aan iets meer zachtheid en vriendelijkheid. Maar wat we nu zien is, we zijn doorgeslagen, wat mij betreft. Maar volgens mij zijn we het daar min of meer met z'n allen wel inmiddels over eens. En met name omdat we zien dat, ga ik wel eens in generaties spreken, maar de Gen Z, de generatie die dus nu eigenlijk op de werkvloer verschijnt, geboren zo tussen, 95, 2010, die functioneert niet volledig. En we zien een groter aantal mensen die uitchecken, wegens mentale problemen, de werk-privé-balans niet kunnen vasthouden, niet kunnen volbrengen. Enerzijds is daar natuurlijk heel veel goeds over te zeggen, want wij hebben in Nederland natuurlijk een super werk-privé-balans als we het breder trekken naar de hele wereld. Om Amerika als voorbeeld te vergelijken, daar is natuurlijk de werk-privé-balans vaak ver te zoeken. Dus er is natuurlijk ook een heel groot wat goed gaat. Alleen dat wij natuurlijk als wij nu kijken naar de bijvoorbeeld basisschoolcijfers, daar laten de jongens en meiden zien dat er cognitief achteruitgang plaatsvindt in rekenen en taal. Onze meest basale cognitieve resultaten. En dat is toch wel opvallend als we kijken naar wat we allemaal kunnen in dit land. Dus en ik werk natuurlijk als gsm-psycholoog, dat heb ik nog helemaal niet echt genoemd. Hè, maar ik ben van huis uit gsm-psycholoog, lang gewerkt in de GGZ. 6-7 jaar terug losgekoppeld van de GGZ en heb mijn eigen praktijk gestart. Systemisch opgeleid, kinderontwikkeling, volwassen psychologie, partnerrelatie, seksuologie. Eigenlijk de hele stuk wat rondom gezin belangrijk is. Daar gaat iets mis. Daar gaat iets mis. En dus we moeten het anders doen.
1: Dank je. Ja, want ik hoor je de overstap maken vanuit de GGZ naar eigen praktijk en dan gericht op familiepraktijk, zeg maar. Wat maakt dat je die stap echt genomen hebt om de GGZ te verlaten?
0: Ja, nou ja, dat heeft meerdere redenen gehad. Laten we ook vooral zeggen dat ik daar veel te. Ik heb graag zelf de regie en de touwtjes in handen. Maar ook een groot iets is dus. Kijk, ik werk heel graag met een blended aanbod waarin therapeutische interventies ingezet worden en gekeken worden. En bekeken worden en coachingsinterventies. En waarom? eigenlijk als je hem, dit is heel simplistisch uitgelegd, maar als we deze tweedeling zouden moeten vergelijken, dan is de therapie is eigenlijk gericht op het verleden. Het helen van het verleden ook. Inzicht verkrijgen in je verleden, in wat er gebeurd is. Druk afnemen. Versus de coaching is meer eigenlijk gericht op het creëren van een nieuwe toekomst. Het bouwen van een nieuwe toekomst. En daar de druk opvoeren. En meer actiegericht. En als ik kijk naar wat we in GGZ-land veel al doen, is klachtgericht. Op klachtniveau. Als ik kijk naar een kind of naar een voetbalwedstrijd wat gespeeld moet worden en we gaan zitten op klachtniveau of hoe vreselijk het was om vorige week bijvoorbeeld de relatie te verbreken. En daarna moet er de wedstrijd gespeeld worden. Dat is een mismatch. Dus ja, wat we natuurlijk, als we heel veel aandacht gaan besteden aan het verleden, dan zal dat ook groeien en groter worden. En we hebben de vertaalslag te maken, mijnzins, veel vaker, zeker in deze therapeutische tijd, helikopter, parenting tijd, pamper cultuur tijd, dat we dus de vertaalslag moeten gaan maken. Oké, dit event is geweest, hè, de gebeurtenis of de uitdaging of de moeilijke periode. En we hebben jou ook nu uit te nodigen om weer verder te gaan.
1: Ja, dus echt van klacht focus naar groei.
0: Absoluut, ja. Ja, en zeker als we altijd kijken naar wat hebben ook onze jongens daarin nodig, met name, die gedijen daar beter bij. En als daar een stuk, ja, toekomstperspectief, doel, waar wil je naartoe werken, ontbreekt, dan is het heel warrig en niet helder voor deze jongens, maar ook meiden.
1: En je hebt vooral affiniteit met de jongens?
0: We zien, de cijfers zijn niet helemaal exact uitgesplitst op gender, meisjes, jongens. Maar we zien wel in het onderwijs, als we bijvoorbeeld de onderwijsgegevens bekijken, de scherpe diagnostiek. Als je kijkt naar 70.000 van de 70.000 Nederlandse kinderen, die krijgen geen volwaardig onderwijs wanneer was dit? Dit was dan 2025. En als we de definitie wat breder trekken, want dit gaat over kinderen waarbij een leerplichtambtenaar is of zoveel weken uitval is geweest, dan komen we op 280.000 leerlingen die

0: In een jaar, in een schooljaar dus, geen volwaardig schooljaar volmaken en geen onderwijs genieten. En dat komt neer op 11% van onze kinderen in Nederland. En als we die dan weer verder bekijken, dan blijkt dat het merendeel van deze 11% is jongen die uitvalt. De cijfers verschillen tussen 60% tot 80%. Is dus jongen. En nou ja, wat jongens karakteriseert is dat over het algemeen zij wat meer bombastisch uitvallen. Dus met veel agressie, moeilijkheden, problemen. En de meisjes wat stiller. Dus meer angst, depressie, perfectionisme. En dus de tendens, ja, ik beproef hem en ik zie hem, omdat ik ermee werk en me ermee bezighoud. En ik spreek veel mensen uit het onderwijs, maar vooral ouders. En deze tijd is zo ingericht door onder andere dus die eigenwaarderevolutie eigenlijk die we dan met z'n allen hebben ingezet. Hè, waar we dus veel meer op de hyperfocus op het individu hebben neergelegd. En dan de combinatie met dat binnen het onderwijs en de opvoeding de vrouw toch de grotere rol heeft gemiddeld genomen. Dus er is een vrouwelijke opvoedingsstijl, een vrouwelijke onderwijsstijl. En dat mest gewoon niet altijd met onze jongens vooral. Die van nature een hoger testosteron hebben, meer moeten bewegen, meer bewegelijk zijn. Hè. Het onderwijs is eigenlijk heel erg gericht op het meisje wat gewoon stil kan zitten.
1: Alleen al dat je het zegt gewoon stil kan zitten, dan zit het zelfs in jou al doorgedrenkt dat dan gewoon zou zijn.
0: Klopt. Ja, we verwachten dat. En in zekere mate vind ik dat ook. Hè. Dus, maar dat is een beetje... Ja, het werkt niet altijd en de hele tijd. Dus de jongens gemiddeld genomen, die hebben een 30 minuten aangespannen. Alhoewel dat dus ook steeds meer stagneert door de korte filmpjes die onze jongeren veelal bekijken. Ja, middels de sociale media. En dus we zien daar ook een kortere aandachtspannen, kortere focus.
1: Ja, het is ingebed in zo'n groot totaal dat het bijna lastig wordt om daarover te praten, vind ik. Omdat je het nooit helemaal kunt vatten. De voeding speelt een rol. Ja. Hoge suikerlevels. Het stilzitten met een beeldscherm. Ouders die allebei moeten werken omdat alles zoveel duurder is geworden. Minder aanwezigheid mogelijk. Er zijn nog zoveel meer aspecten.
0: Ja, zeker. Ja. Het is verminderd buitenspelen, is er ook een van.
1: En ook wat ik merk is dat er steeds meer protocolair gewerkt wordt, ook bij scholen, dat op het moment dat een jongetje terugslaat, en dat gebeurt 3 keer, dan zet het CEG erbij en komen er oude gesprekken en wordt er een heel procedure opgestart bijna. En wordt er dus op die manier heel erg naar de klacht en het probleem gekeken, alsof daar dus een probleem is. Dat weet ik op dat moment helemaal niet, of dat zo is, als ik zo'n verhaal hoor. En voorheen was dat volgens mij meer van het hoort erbij. Niet dat het per se goed is, maar ik heb ook de indruk dat er wat meer geproblematiseerd wordt vanuit al procedurele protocollen, af te vinken lijstjes. Hoe zie jij dat?
0: Ja, nee, zeker. Nee, zeker. Ja, er moeten resultaten behaald worden. En de inspectie heeft daar natuurlijk ook bepaalde eisen opgelegd die niet altijd even goed uitpakken.
1: Ik zou denken in zo'n situatie, als je met een kind en een ander kind af en toe een opstootje hebt. Ja, ik heb in mijn tijd dat mijn kinderen die leeftijd hadden dan gezegd, zullen we die ander even uitnodigen om een keer te komen spelen?
0: Ja, bijvoorbeeld. Ja, of laat ze het gewoon even uitvechten zelf. Hè? Dus in de meeste gevallen zullen ze elkaar niet echt de hersens inslaan. Ze zullen even een hiërarchie uit en een beetje testosteron uitvechten, zoals dat vroeger ook ging. Gewoon zonder ouderlijk toezicht.
1: En zonder CEG.
0: Zonder CEG, zonder protocollen. En ook zonder te veel praten over. En dat is ook eentje die we veelal inzetten. Dus het spreken over, het verbaliseren, het therapeutiseren, het analyseren van de gebeurtenissen. Ik maak altijd graag de vergelijking met het kind dat valt. En waar plus 30 jaar terug viel het kind, stond zelf op. Stelpte zelf zijn bloed, droogde het bloed van zijn knie, suste zichzelf, hervatte het spel ook zelf. En ging weer door. En het event was niet vergeten, maar wel op de achtergrond geraakt. En als we nu kijken wat we aan het doen zijn, in mijn optiek te veel. En zeker op sommige facetten, is dat we het kind valt. De metafoor voor een event. En we gaan daar over praten en het navragen en het verbaliseren. En het nog eens weer toetsen. Hoe is dat nou? En we pakken het op schoot of we zetten het op de bank. En we doen een iPad ervoor en een lolly in de mond. En we keren er nog eens een aantal keer naar terug. En wat we niet aan het doen zijn, wat we vooral veel aan het doen zijn, waar ik ook een oproep voor doe, is dat we onze kinderen en onszelf overigens ook veel vaker, want deze tendens zal even gaande. Dus ik val onder de categorie millennial. Daar zie je dit echt wel veel meer op poppen. Dat we dus onszelf en onze kinderen eigenlijk niet meer uitnodigen om weer het spel of alias het leven weer te gaan hervatten met het event wat daar heeft plaatsgevonden. En waarom? Omdat we, waarom we niet hervatten is dus omdat we een bepaald verhaal hebben gepresenteerd gekregen. En we denken, oké, we moeten hierover praten, anders gaat het een eeuwig trauma worden. Door dat niet te doen, ga je het dus heel veel aandacht geven, waardoor je dus onbedoeld vaak en onbewust ook vaak eigenlijk het event veel groter maakt dan dat het eigenlijk werkelijk is. En
1: eventjes terug naar, want ik bleef even hangen toen je zei, in plaats daarvan gaan we het nu op schoot nemen. En toen dacht ik, hey, maar wacht even, die nabijheid is wel van belang. Zo bedoel je het waarschijnlijk wel, in bepaalde situaties waar je hem ook helpt het kind te reguleren en juist niet alleen laat.
0: Zeker, zeker. Dus de boodschap moet altijd zijn, doe beide. En pas het bij de context. Dus als een kind wat valt en heeft een klein beetje bloed op de knie, dan is dat misschien een 10 seconden kwestie. Je gaat even naar je kind toe. Je doet even een aai over de bol. Goh, wat zal je geschrokken zijn? En pleister erop en weer door. Dat is contextbepalend, want als er iets groters is, dan is er iets anders misschien aan de hand. Alleen wat vooral noodzakelijk is, is dat we het vooral moeten zeggen, oké, dit is gebeurd, dit is ook het leven. En lijden is universeel en de manier waarop we ermee omgaan is eigenlijk, daar ligt dat coachingstuk, daar ligt voor mij eigenlijk de tool.
1: En je had het ook over dat je meer blendend wilde werken dan wat er in de GGZ gebruikelijk is. Ik zit heel erg in dat traumasensitief aansluiten. En waarin ik ook wel aanhaak op wat je zegt. Er wordt dan te veel, wat je dan noemt in vakjargon, het geverbaliseerd. Er moet over gepraat worden. Maar daarin wordt wat mij betreft vaak vergeten dat er ook een lijf is en een energieveld waarin ook dingen in beweging willen komen. En als ik een coach traject heb met wandeling in de duinen, doe ik dat over een langere tijd, een uur per keer en met flinke tijd ertussen. Dan kunnen ook dingen hun plek vinden, in beweging ook in stilte, lopend dezelfde kant op. Hè. Dus in plaats van dat je tegenover elkaar zit omdat er gepraat moet worden, merk ik dus een enorme vooruitgang als je letterlijk vooruit gaat. Maar dat er ook gewoon stil gezeten kan worden zonder iets te zeggen. Dat er gevoeld kan worden. En ook geroken, alle zintuigen kunnen open.
0: Ja dat is dat stuk, aandacht geven aan het event en daar ruimte voor bieden. En de tweede stap is, oké, hoe ga je dit event integreren in je huidige leven? Want dat is uiteindelijk eigenlijk de enige keuze die je hebt. He, dus dat je niet. En dat je. Mijn beeld hierbij is dat je niet gaat blijven rumineren erover. En piekeren en spreken over. Waarom? Omdat we dat dan dus extra sterk maken en bekrachtigen, ook neurologisch. En dan kom je een beetje op dat tweedeling, de slachtofferschap versus eigenaarschap. En je kunt daar echt wezenlijk anders je leven op indelen. En we zien ook als we kijken, ja, dit gaat dan een beetje over een type karakter, maar ook gevoed door een breder maatschappelijk beeld. Hè, welke keuze je kunt gaan nemen. Ga je focus hebben op wat jou is overkomen en daar je leven omheen bouwen? Of ga je je focussen op een nieuwe toekomst creëren en wat jou is overkomen heus een goede plek geven en zeker ook eens in zoveel tijd gewoon degen ook echt aandacht geven, want dat moeten we ook doen, anders ligt het op de loer en hapt het toe, zeg maar, als we ons wat zwakker gaan voelen, of hapt het toe wanneer we er eigenlijk helemaal niet om vragen. Dus je moet dat ook gewoon gericht, gedoseerd aandacht geven.
1: Ja, en waarbij ik even wil opkomen voor degene die geleerd hebben van jongs af aan dat zij niet ertoe doen. En dat ze zich maar beter stil kunnen houden. Voor deze mensen is het juist een enorme stap om zich toch uit te spreken. Zeker als grote events hebben plaatsgevonden. Waar ik ook aan aanhaak wat je zegt. Het is belangrijk dat je je niet helemaal in je verhaal gaat blijven hangen. Hè? Het is ook zo, wat ik gemerkt heb, het is ook belangrijk dat je jezelf daarin kan dragen, maar dat is soms niet mogelijk. Dus dat is dan ook een zoektocht in het leven, dat je eerst die co-regulatie dus met een ander, en dat is soms middels woorden, of soms toch wel met die klaagzang, en uiteindelijk naar eigenaarschap kunnen gaan. Daarvoor is ook een bepaalde draagkracht nodig, een bepaalde bedding, waar ook aan gewerkt moet worden, en dat je niet altijd in je eentje kunt doen.
0: Absoluut, ja. Ja, en het is ook denk ik goed om nog even expliciet te noemen. Want er zijn twee groepen in waar ik het over heb. En het verschil is eigenlijk cruciaal. Hè. De eerste groep is de groep mensen die fors getraumatiseerd zijn. Fors uitvallen, een ontwrichtende thuissituatie hebben. Een psychose ervaren. Autisme, fors autisme, et cetera. Al die, die waar we te voor zetten. En er is de andere groep, en die is wel ook echt veel groter. Dat is de groep mensen die een live event meemaakt, een gebeurtenis meemaakt, die bij het leven hoort. En dat kan ook voor sommige mensen een forse zijn. Hè? Een overlijden is er ook zo eentje. Of een scheiding, of een verhuizing. Maar dat is wel. Het verschil is wel cruciaal. Want voor die eerste groep, daar hebben we eigenlijk al onze maatwerk die we tot op heden vandaag ook hebben opgebouwd en ingericht. Hè. Dus daar hebben we een therapeutische interventie voor bedacht. Ook medicamenteuze behandelingen. En zij moeten dat ook krijgen. Niet ellenlang, mijn advies. Zeker kijk naar, maar bij sommige mensen is het een levenslang iets natuurlijk. Maar die tweede groep, daar spreek ik eigenlijk vooral tegen. Dus die tweede groep, dat zijn in de basis sterkere mensen. En wij mensen zijn sterker dan dat we denken. En onze kinderen zijn ook sterker dan dat wij ze op dit moment inschalen heel vaak. En slimmer en inventiever en probleemoplossender. Dus die tweede groep, daar richt ik mij vooral op.
1: Ja, ik moet even aan mijn eigen boek bedenken. Van klagen naar het noemen van behoeften. Wat komt er in plaats van klagen? Als je wel oprecht wil blijven. Dat is 4 jaar lang de training geweest, waardoor dat boek ontstaan is. Klaagvrije maandag. En daar haakt het weer een beetje op aan, ja.
0: Ja, zeker. Maar dat is exact. Hè. Wat is er dus daar? Dat heb jij ook, als het goed is, aan de lijf ondervonden. Wat komt er?
1: En wat levert het? Het is ook leuk om soms te experimenteren. Zo heb ik een jaar geleden in een klooster in Arnhem een weekend een soort training workshop gedaan. Dat ging over mindfulness en clown. Ik heb ooit eens in de ver verleden een jaar een clownsopleiding gedaan. Dus ik ging daar wel van op aan. En mindful en clown, het integreerde me wel. En ik heb in die tijd ook besloten van ik zeg helemaal niks over mijn eigen levensverhaal of in de periode waarin ik gezeten heb. die toen afgelopen jaren best intens is geweest, zeg ik even helemaal niets over bij deze groep. Ik heb van vrijdag tot en met zondag niets verteld over mijn situatie die toen echt zeer in mijn frontale kwab zat. En ben dus heel erg helemaal me laten indompelen in die workshop van 3 dagen. Heel erg mindful. En met clown, dat gaat ook heel erg over in het hier en nu zijn. Kunnen werken met wat er op je afkomt en daar weer iets aan toevoegen. Eigenlijk net het echte leven. En waarbij we ook wel presentaties aan elkaar gaven die ook wel tot hilarische situaties.

0: En ik kwam daar heel bijzonder opgelicht van terug.
1: Ja.
0: Maar wel samen met ademwerk en met mindfulness eigenlijk. Hè? En plezier.
1: Ja. Ja, nou, dat zijn ook super, super goede dingen om te doen. Hè? Dus dat plezier wat jij daar noemt, dat is die humor die je zeker mag inzetten. Vooral voor onze jongens is dat een hele, hele fijne, een hele handige. Maar er komt gewoon. Kijk, ja, je geeft één plant heel veel water en pokon en de andere niet. Ja, welke gaat groeien? Als jij inderdaad veel gaat spreken over of het ja, continu het verleden eigenlijk naar het heden haalt en naar het nu, dan zul je ook iets anders krijgen in het heden en de toekomst. Dus daar zit echt een groot verschil. En dat betekent niet dat je daar niks mee hoeft te doen of moet doen. En zo, ja, voor de een werkt koude baden of ademhaling, voor de ander werkt sport. Bedenk iets. Ik bedoel, dat is voor heel veel mensen natuurlijk iets anders.

0: Ja, en hier zeg je iets over de toekomst. Dus je toekomst hangt heel erg af ook van je gedrag. Heb ik wel een mooie stap in kunnen zetten door intenties te zetten. Hoe zou ik het liefste willen? En maar dat heeft ook te maken met wat sta je zelf toe? Kun je geloven dat het ook mooier mag worden voor jou? Zo niet, dan kun je alsnog een stapje terug doen en zeggen tegen jezelf: nou, stel dat het wel mogelijk zou zijn. Daarmee open je alweer een andere optie. En dan denk ik toch aan kwantummechanica, dat alles in energie al aanwezig is. En als je er je aandacht op focust, dat het ook tot vorm kan komen. Dat vond ik vroeger gewauwel, maar ik heb het daar zoveel mee geoefend dat ik heb dat gewoon waarheid zien worden. Dus ook intenties zetten en voorstellen van hoe het nog mooier, toch beter zou mogen worden voor jou. Jou ook, ten dienste van alles om je heen en ook van andere mensen. Dat werkt enorm sterk, want je gaat je er toch ook naar gedragen. Zodra je je gedrag daarop kan aansluiten op de intentie die je zet en jezelf ondersteunt met voeding, met slaap, met fijne mensen om je heen, met een dagje sauna als je dat kan betalen. En anders ga je het gewoon op een andere manier doen. Dan werk je ook toe naar een beter leven, heb ik gemerkt.
1: Ja, 100%. Ja, wat jij daar inderdaad doet, is eigenlijk dat voert terug op dat intentioneel leiderschap of intentioneel in ieder geval leven. Waar ik dan veel mee werk, is oké, wie wil jij zijn om dingen dus te kunnen bereiken? En daarvoor is eerst inderdaad een bepaalde toekomstbeeld überhaupt voor jezelf mogelijk maken om voor te gaan stellen, inmiddels een visualisatie, maar nodig. En vanuit daar, hè, dan inderdaad, wie wil jij daarin zijn in dat toekomstbeeld? Als je dat voor jezelf heel goed definieert, dan hoort daar ook een heel scala aan gedragingen en gedrag, maar zeker ook gedachten en gevoelens. En daar, die poppen natuurlijk ook op, hè, dus dat is niet, die kun je niet per se tegenhouden. Maar waar je wel grip en regie over kunt hebben, is jouw gedrag die je daaraan koppelt en de woorden die je spreekt. En als je dat natuurlijk. Als je je daarin traint en oefent, en dat vraagt weerstand en discipline en moed ook in eerste instantie. Maar dan zal dat altijd vele malen lichter zijn dan wanneer je vasthoudt aan een bekend patroon waarvan je eigenlijk donders goed weet. Want de meeste mensen weten heel goed dat dat niet een dienend of helpend of liefdevol of leuk patroon is. Maar die zijn veel te bang of denken inderdaad, het is niet mogelijk of niet voor mij weggelegd, et cetera. Nou, dan komt dat stukje, dat is een beetje een fixed mindset versus een grow mindset. Maar ja, als je ziet dat er ook zaken voor jou mogelijk zijn, ze wilt gaan pakken, dan heb je ze te gaan definiëren. En dan heb je een soort plan voor jezelf uit te gaan stippelen en daarnaar te gaan gedragen.
0: Ja, daarin kun je ook bewust kiezen door wat ik 5 jaar geleden al deed. Wat er op mijn netvlies en mijn trommelvlies komt, bepaal ik zelf. Dat heb ik toen heel duidelijk neergezet. Dus ik ben gaan stoppen met radio luisteren, tv kijken, kranten lezen. En ik ben meer bewuster gaan kiezen naar een Spotify-lijst opzetten als ik in de auto zit, of bewuster een documentaire te kijken waar die mijn blikveld weer kan verruimen. En natuurlijk, je krijgt altijd het nieuws zijdelings met je mee, dus je staat niet helemaal vreemd in de wereld daardoor. Maar ik merk wel dat ik veel dichter bij mijn natuur kan komen. En er is een hoop angst wat in de wereld wordt gebracht, waardoor je eigenlijk weggaat van een bepaalde creatiekracht voor jezelf. Je gaat het niet meer geloven, je raakt het eigenlijk kwijt. Dus daarin heb je ook keuzes te maken. En ook de suikerrijke voeding, al die dips die je continu door de dag heen probeert weer weg te snijden, die zorgen er ook voor dat je niet in die intentie verder kan geloven. Dus

0: al die dingen die eigenlijk als vanzelf op ons af worden gesodemieterd, daar heb je ook grenzen aan te stellen om vervolgens de weg vrij te maken voor die intenties. En om ook daar passend gedrag op te kunnen. Want anders wordt het je bijna onmogelijk gemaakt. Maar zorg ervoor dat je ook in je taal daarin bewuste keuzes maakt. Want het wordt mij niet onmogelijk gemaakt. Nee, dat is ook maar taal. Het helpt mij om nog sterker te gaan staan en te kiezen wat klopt hier nu echt. En door al die tegenwerkingen vanuit het nieuws, de media, het suiker, die voortdurend, zelfs als je je auto hebt volgetankt en je loopt naar de kassa, moet je al nee zeggen voordat je dat winkeltje ingaat tegen al die ziekmakende troep die daar ligt. Er ligt niks voedends. Dat is ook heel bijzonder natuurlijk, dat we op die manier, het gaat allemaal om de veiligheid en de gezondheid van de maatschappij, zeggen ze. Maar overal moet je nee zeggen om maar niet ziek te hoeven worden van die troep. Hè? Dus het is voortdurend daar bewust in kiezen, zodat je echt kunt gaan op het pad waarvan jij voelt, ja, maar dit is voor mij weggelegd. Hierin kan ik echt ten dienste zijn voor de wereld, voor mijn kinderen. En op deze manier voel ik mij tevreden. En dat is al geluk.
1: Mm-hmm. Ja, je vat een heleboel dingen daar samen. Ik schrijf op dit moment een boek. En dat heet, dat komt in oktober, najaar dus dit jaar, in de winkel te liggen. Krachtig opvoeden. Hoe leren wij onze kinderen sterk staan in de wereld van chaos en overvloed? Nee, jij kaart eigenlijk. Wij hebben continu sterk te blijven staan. Dus wat hebben wij daar heel scherp voor onszelf uit te zoeken, is wie wij willen zijn ook. En dan.
0: Nou, eigenlijk stiekem nog scherper wie we eigenlijk in essentie zijn. Nog niet eens wie we willen. Ja, dat willen we denk ik ook. Maar even los van wie we willen, ook nog wie we in essentie zijn, om daar weer naar terug te gaan.
1: Ja, dat voer je terug naar, inderdaad. Ja, dat klopt. Ons lijf heeft echt geen suikers nodig. En alle troep die op dit moment wordt geboden. En het gaat verder dan eten. Want het gaat ook over alle materialistische dingen. Of over alle sociale media en technologie. Nou ja, noem van alles. Ja, dat is iets wat we onszelf te leren hebben. En nog belangrijker, onze volgende generaties te leren hebben. Hoe blijf je daar sterk staan? Inderdaad, in een wereld die, vooralsnog vreselijk ongezond is en niet voedend is en ook niet helpend is.
0: Nou, het roept ons eigenlijk op deze wereld om weer terug te keren naar de essentie.
1: Ja, klopt, ja.
0: En in de essentie van je boek, kun je daar nog iets over kwijt al?
1: Ja, zeker wel. Ja. Het raakt alles waar wij het nu over gesproken hebben. De essentie van het boek is dat ik een aantal connecties verbind. En dat we dus op dit moment, paradoxaal genoeg, met dus de vele individuele aandacht, toch niet sterkere kinderen bouwen. En ook geen sterkere volwassenen bouwen. We houden ze afhankelijk en klein en mentaal ongezond. Niet alle opzichten, maar wel veel en meer dan we eigenlijk met z'n allen zouden willen. Dus het legt bloot waar we, ja, een aantal verklaringen. En die grootste verklaringen is natuurlijk. Er zijn vier grote verklaringen, maar we hebben natuurlijk minder kinderen gekregen. Dus waar grote gezinnen eerder vanzelf meer de sociale dynamiek creëerden, hebben we nu in Nederland 1,4 kind gemiddeld per gezin. En dit 1,4 kind krijgen we ook na ons 30ste levensjaar. Dus er is niet heel veel tijd. Dus we zijn gewoon ook zuinig op onze kinderen, logisch. En dan hebben we natuurlijk zaken toegevoegd, zoals comfort en technologie. Comfort is die, verantwoordelijkheid hebben we weggenomen. We hebben zaken afgenomen, verantwoordelijkheid hebben we weggenomen. De samenleving, dus de community idee. We zijn naar van samenleving naar eigenlijk een individualistische samenleving gegaan. We hebben ze, de voeding is ook een hele belangrijke. En natuurlijk die hele technologie, hè, waar eigenlijk, ja, ik bedoel, zoals Jonathan Haidt ook zo mooi schrijft, we hebben ze enorm beschermd in de fysieke wereld. En dus volledig vrijheid geboden eigenlijk in die online wereld. Waar we met z'n allen echt wel nu wat wakkerder over aan het worden zijn. Maar nog. De technologie is ook vernuftig genoeg om daar toch weer allemaal zijwegen in te vinden. Dus die die doet meer kwaad dan dat we willen.

0: nou, we zijn en we moeten hier als ouders gewoon eigenlijk bovenop zitten. Hè? Want we, de vierde eigenlijk de, is die eigenwaarderevolutie, waar ik het eerder even over hadden. Over dat hele individualistische. En nou ja, we moeten een individuele aanpak bieden. Maar wat we daarmee over het hoofd hebben gezien is dat we dus geen individu zijn ten opzichte van niemand, zeg maar. Maar we zijn een individu ten opzichte van onze partner, ten opzichte van de vriendjes in de klas, ten opzichte van onze kinderen. En als we alleen maar aan onszelf denken, dan blijven we gedesillusioneerd en alleen en eenzaam achter. En dus het is natuurlijk, ja, we hebben ook de ander daar te moeten gaan zien. En
1: ik neem aan dat je daarin ook richtlijnen geeft, of richtlijnen handvatten voor ouders. Het eerste wat in mij oppopt is dat het ook moed vraagt van ouders om te begrenzen en om te sturen op wat wel klopt. Dus hè, de game-industrie zuigt de kinderen ook volledig naar zich toe. Er zijn heel wat jongeren die tot zelfs 15 uur per dag, begrijp ik, aan het gamen zijn en ook eigenlijk niet meer meedoen met vrienden om buiten iets te ondernemen. En om daar als ouder paal en perk aan te stellen en richting te geven, al wat van een vroeger moment. Het is natuurlijk ook wel zo makkelijk als je zelf eigenlijk als ouder ook al een beetje op je toppen loopt om het kind eigenlijk daarin te begrenzen op een nuttige manier. Gelukkig zijn daar wel weer hulpverleners voor. Trimbos Instituut of zo'n coach in België die ik eens een keer heb benaderd die het heel goed gedaan heeft. Maar daarin gaat het vooral om de ouders of de moeder in dit geval. Die op een hele gezonde manier daarin richting kan geven. Maar ook naar zoons bijvoorbeeld. Hè? Dus de moeder-zoon-relatie, de weerstand die je kan ervaren bij pubers. En dan blijven staan als moeder, als vrouw, als mens. Vanuit liefde voor jezelf en voor je kind. En vanuit het weten dat het een bepaalde richting wel de beste is. En daarin te durven blijven staan. Dat is een hele ontwikkeling ook.
0: Zeker, ja. Begrenzing is een enorm rode draad in dit geheel. En begrenzing is niet pesten of plagerij, maar dat is eigenlijk een voorwaarde voor uiteindelijk vrijheid. Dat geeft een kader en een construct en dat is uiteindelijk onze grootste taak. Wij willen zelfstandige, autonome volwassenen creëren als ouders. En een kind heeft daarin begrenzing nodig. Dus heeft ook uit gelegd te krijgen hoe dingen soms werken. Vanuit daar bouwen we aan een moreel kompas. En vanuit daar kun je daarna meer vrijheid bieden en zullen ze meer gaan exploreren. Maar dat is in een wat later stadium. Dus niet als de kinderen echt jong zijn.
1: Nee, en hier noem je het uitleggen aan hun. Dat is een beetje verbaliseren, zou je bijna zeggen. Maar het is ook gewoon het voorleven.
0: Zeker, 100% voorleven ook. Ja, ja.
1: En de focus op de fijne samen dingen. Om het te laten voelen hoe fijn het samen is door gewoon te doen, te zijn.
0: Ja, ja, dan komt het show don't tell stuk naar voren. Hoe wil jij dat er inderdaad voorgeleefd wordt? Kijk, je kan inderdaad vertellen aan een kind, oké, ik wil dat je zorg draagt voor andermans spullen. En vervolgens ben jij die ouder die per ongeluk net even de bumper van een andere auto aanraakt en dan heel snel doorrijdt. Ja, dan garandeert dat jouw kind het laatste zal onthouden. Dus natuurlijk, daar gaat het ook over. En dan nogmaals, wie ben jij dan te zijn? En dan handel je daar dus naar. Hè? Dus die ook congruent hebben. Wie...
1: Ja, en wat ik vooral goud vind, is gewoon het werkelijk aanwezig zijn. Gewoon het er zijn. In huis, om huis, of samen op pad. Maar door echt aanwezig te zijn in jezelf en in het hier en nu, ben je beschikbaar. En ook al wordt er dan geen appel op je gedaan, dan is dat wel het goud wat gecreëerd wordt en waar je de kinderen ook in rust in meeneemt. Dat is het reguleren vanuit de polyvagaaltheorie, waar ik heel fijn in thuis ben inmiddels. Je merkt het. Als je zelf er echt bent, dan merk je daar effect van. Het is volgens mij gewoon een heen en weer spel van golflengtes, van hartgolflengtes, hersengolflengtes. Dus op het moment dat een kind aan het trippen is of echt een beetje op een vervelend vlak zit, zou je denken, kan je ook even kijken waar zit ik?
0: Ja, ik zou deze weer. Dit is betaal met je aandacht. Dit is oprechte, dus vanuit de psychologie emotioneel beschikbaar kunnen zijn. En ik zou ik beschrijven meer vanuit de hechtingstijlen dan. En wij mensen zijn sociale dieren. Wij kijken heel erg met onze spiegelneuronen ook af bij de ander. Hoe reageert de ander? Het is een hele fijne en verfijnde ook techniek en nou ja, wat wij als sociale wezens heel erg hebben. En daar gaat dit over. Dat je deze kleine signalen opvangt of niet. En zeker als ouder ben jij de eerste aangewezen persoon. Want ik wil nog echt wel aanhaken, ook wat jij net zei over de moeder vooral. Maar de vader moet ook meedoen. En idealiter doen we allemaal mee, hè, met een correctie hierin. Terugbrengen. Vaders hebben ook een enorm grote rol in het opvoeden van onze kinderen. En opvoeden klinkt misschien heel zorgend en verzorgend, maar opvoeden gaat ook over wat kan wel, waar liggen de grenzen, wat doen we vooral. Hè? Een stukje discipline moet doorzetten. Soms is het gewoon ook niet lullen, maar poetsen.
1: En dat is denk ik ook waarom ik moeder vooral zei. Omdat het vooral, dat is mijn aanname, voor moeders een rol is om te blijven staan.
0: Ja.
1: Omdat vaders dat vanuit gezonde ontwikkelde mannen, als die vader zijn, doen dat van nature als het goed is, dat blijven staan. En vrouwen zijn eerder, nou ja, vloeiend. En als dat samenkomt, heb je een heel mooie, gezonde, ontwikkelde man-vrouw relatie waarin je elkaar aan kan vullen. Als een vrouw daar, of alleenstaande moeder, of zo. Sowieso, hè, dus zeker in een relatie met een jonge of opgroeiende jongen, is dat een enorm mooie uitnodiging om echt ook te blijven staan daarin. Ik vind dat een hele mooie, krachtige uitnodiging.
0: Ja, zeker. Ja, klopt. Klopt. En inderdaad, hè, dus vaders hebben dat over het algemeen meer van nature, alhoewel we dus een verschuiving daarin zien. Hè. Dus dan die feminine kant binnen mannen wordt hen ook verteld dat ze dat meer en meer moeten laten zien.
1: Een disbalans in hormonen door de chemicaliën, heb ik begrepen, waardoor testosteron bizar laag is en er dus nog weinig mannen zijn, wat mij betreft, die echt blijven staan vanuit nature.
0: Ja, klopt. Die speelt ook een rol, zeker.
1: En
0: Ja.
1: dat is niet in het belang van de kinderen, denk ik dan. Maar goed, wij vrouwen en wij mannen hebben allemaal nog wat te leren.
0: Ja, nee. Ja, evolutionair hebben we natuurlijk. Het is niet zonder reden dat er een man en een vrouw nodig zijn voor het grootbrengen van onze kinderen. En vrouwen hebben daar die feminine kant meer het verzorgende stuk in te verrichten om het heel uit elkaar te halen. Maar mannen hebben daar echt de masculine kant in te brengen. Dus ruig spel in te zetten. Nou ja, inderdaad, een natuurlijke begrenzing. Idealiter voeg je beide. Dus als je nu, als je bijvoorbeeld je alleen, en want heel veel. Ja, heel veel kinderen groeien ook op in vooral met moeder door tot 40% aan scheidingen. Dus ja, deze kinderen groeien met name door moeders op, nog altijd. En op school natuurlijk ook die beiden hebben natuurlijk een grote rol in de opvoeding. Of in ieder geval in het beeld wat we meegeven. Dus dat zijn hele vrouwelijke interventies. En wat jij zegt, gemiddeld genomen vinden vrouwen het lastiger. En dat is ook veel wat ik zie. Die vinden het lastiger om daar een begrenzing te geven en te blijven staan. En te zeggen, nee, dit is de keuze of er is geen keuze. We gaan dit doen, want X, Y of Z, je moet op tijd op school zijn, weet ik veel. Noem iets.
1: Ja, en dat blijven staan heeft alles te maken met zelfrespect. Dus dan, en dat komt weer voort uit, nou ja, kijk eens naar je eigen jeugd of misschien wel voorouderlijke dingen die doorgegeven zijn. Dus het is een en al uitnodiging om te blijven staan in wie jij bent en wat jij ervaart, wat kloppend is. Maakt niet uit of het een zoon of een dochter of wie dan ook is, die dan ook iets mag vinden. Maar nog steeds kun jij gewoon blijven staan. Maar dat stukje zelfrespect is daar een heel belangrijk onderdeel van.
0: Ja, en het verhaal wat we denk ik ook met elkaar allemaal vertellen. En dus met name vrouwen ook verteld hebben, maar mannen dus ook. Met dat een emotie van het kind er altijd moet zijn. En dat je bijna evil bent als je hem aan banden legt of als je er geen gehoor aan geeft. En ja, contextafhankelijk, je moet soms aandacht geven aan emoties. Maar drammend kind wat snoep wil in de winkel. Dat werkt juist beter om het gewoon daar te laten drammen en zelf door te gaan lopen. In plaats van daar de discussie bijvoorbeeld gaan aanvoeren, aanvliegen of een soort onderhandeling met deze 2, 3, 4, 5, 6-jarigen te gaan plaatsvinden. Dus
1: ja, wat ik hier de combinatie is, zelfrespect is één, zodat je weet van hé, nee, ik zit hier even wel in mijn stuk wat ik nu zeg. Daar blijf ik.

0: bij. En ten tweede, het werkelijk aanwezig zijn. Dus als je thuis komt van een lange dag werken intensief. En je puberkind begint meteen over een frustratie met. Nou, maakt niet uit, een vriendje of eigen broer of zus. En is heel dwingend omdat hij daar de aandacht op wil. Als je dan op dat moment, of je nou een moeder of vader bent, werkelijk aanwezig bent in jezelf en met het kind. Je weet, je neemt die ook graag serieus. Maar op dat moment voel je, nee, dit klopt voor mij nu niet. Op deze manier kan ik niet luisteren. Dan is daar ook gewoon een grens. Nee, ik kan, als je wil dat ik naar je luister, zullen we een ander moment moeten pakken. Ik kom net terug van een drukke dag werken. Ik land nu eerst even thuis en daarbij stand houden. En daar ook naar handelen. En dan zul je ook zien dat je kind wel weer een weg vindt. En ook al is dat even niet zo. Maar dan is dat wat belangrijk is.
1: Ja, ja, ja, absoluut. Ja, ja. En daarna.
0: Dus die twee aspecten van zelfrespect en het werkelijk aanwezig zijn. Maar dat niet per se hoeven oplossen voor iedereen om je heen. En dat is natuurlijk wel een beetje een vrouwending, hè? Wat we geleerd hebben.
1: Ja, 100%. En wij trekken ook dat naar ons toe, in veel gevallen. En wij nou, noem het vervullen van ook een bepaalde behoeftebevrediging. Maar wij maken onszelf ook als vrouw veel te belangrijk. Hè? Dus het hele huishouden, rijlen en zeilen, de verjaardagsfeestjes, de kleding. Weet ik veel, noem het maar op. Wij denken dat we daar beter in zijn, belangrijker in zijn, dat beter kunnen. En we trekken dat naar ons toe. En als... Ik heb met mijn man bijvoorbeeld, hij doet zijn familie en verjaardagen en cadeaus en ik doe de mijne. Maar als ik niet oplet en ook met klasse-apps is dat ook, of verjaardagsfeestjes van al onze kinderen, ik word geappt en ik word betrokken daarbij. Nou, daar heb ik dus als vrouw actief ook iets in te doen. En natuurlijk is dat voor iedere vrouw, moet zij dat zelf natuurlijk beslissen. Maar ja, zorg dat je kinderen zelf kunnen koken. Zorg dat ze vanaf hun derde zijn kinderen eager om te gaan helpen in het huishouden. En het huishouden en jouw gezin is een mini-samenlevingtje. Dus zorg dat ze vanaf dat moment gaan bijdragen in het huishouden. En niet alleen hun eigen kamertjes, want dat is individueel. Maar ook voor het collectief. Dus de gemeenschappelijke ruimte, dus de keuken, koken, vaatwasser inruimen, dat soort dingen. En ben geen taxichauffeur tot lengte der dagen of bank of controller of schoonmaakster of kokkin. Nou ja.
0: Ja, en het vanuit het samen doen.
1: 100%. Ja, en nog sterker, vanuit samen doen is één, maar ik zou eerder willen pleiten voor streven naar zelfstandigheid. Omdat uiteindelijk jouw kind, je wil een zelfstandig volwassene de wereld in helpen. Die uiteindelijk ook zijn eigen was kan doen. En haar eigen was en haar broek en zijn broek, et cetera. En niet vanuit alleen maar, je moet het allemaal alleen kunnen. Zeker niet. Hè? Dus, maar nou ja, er zit wel een bepaalde tendens in dat we onze kinderen, we geven op dit moment ongelooflijk veel in handen en nemen ze ook heel veel uit handen door die comfort die we allemaal hebben gecreëerd, wat natuurlijk heel veel goeds doet, maar waar dit ook een keerzijde van is.
0: Dus op weg naar zelfstandigheid in samenhang met elkaar.
1: 100%, graag. Ja.
0: En je boek komt uit in oktober. Nog een keer de titel?
1: Krachtig opvoeden.
0: En de ondertitel had je ook zo mooi.
1: Ja. Hoe leren wij kinderen sterk staan in een wereld vol overvloed en chaos?
0: Dankjewel voor dit interview.
1: Heel graag gedaan.

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De spits van het Amerikaanse voetbalteam, Flo Balogun, mag toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België dinsdagochtend vroeg. Balogun kreeg een rode kaart voor een onbedoelde overtreding in het duel met Bosnië-Herzegovina. Hij werd officieel voor één duel geschorst, maar de FIFA heeft nu besloten dat de rode kaart wordt opgeschort. President Trump bedankt de FIFA voor het rechtzetten van wat hij noemt grote ongerechtigheid. De derde etappe van de Tour de France wordt aangepast in verband met de bosbranden in Frankrijk. De renners zijn nu in Spanje en steken morgen de grens over met Frankrijk, met de finish in Les Anglais. In die regio woedt een grote natuurbrand. De etappe gaat door, zegt het Franse regiobestuur, maar zonder publiek en zonder reclamecaravaan. De Britse politicus Nigel Farage ligt onder vuur vanwege giften en gunsten die hij zou hebben aangenomen. De leider van de rechtse reformpartij zou onder meer privébeveiliging en personeel hebben gekregen van een bevriende crypto-investeerder zonder dat op te geven toen hij werd geïnstalleerd in het Lagerhuis. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek te openen. Er loopt al een onderzoek naar Farage vanwege een miljoenengift die hij niet had gemeld. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marjan Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marjan Berk was 93 jaar. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu,
4: Song from Ireland.
3: Wij zijn erbij, net als jij.
1: Studio Alphen.

luisteraars. Dit is Song from Ireland. Het wekelijks programma op uw favoriete radiozender, boordevol muziek uit Ierland. Ik ben Wim van Gent. Ook vandaag krijgt u weer een heleboel mooie en interessante muziek uit Ierland voorgeschoteld. Allerlei soorten Ierse muziek. Traditionele Ierse muziek en andere folkmuziek, maar ook hedendaagse muziek. Muziek van bekende en minder bekende artiesten. Muziek van het Groene Eiland voor het Groene Hart.

Luisteraars, van harte welkom bij Song from Ireland. Vandaag begin ik met Patrick Street, Music for a Found Harmonium.

Patrick Streetfusselt met Music for a Found Harmonium. Ik ga verder met Altan Dulaman. Dan Eileen Ivers met On Horseback. En Neve Parsons met Fear of Avatar.

Neve Parsons was dat met Fear of Atta. Dan krijgen we Liz Carroll met See It There en Con Cassidy's. Dan Real Time met Chile. En Joe Duran met Carl Hessian. An Irish Widow's Lament on the Death of Her Only Son.

Peter luistert naar Song from Ireland. Hier komt Kevin Burke met Ichiko. Dan Altan met Sido Waimio. En Martin Hayes met Steve Cooney, The Graf Spee en The Boys of Belisodare.

Dat was weer Patrick Street met zang van Andy Irvine. Wild Rover No More. Ik ga verder met Joe Duran en Carl Hessian. The Humors of Lissa Dell. And Music in the Glen and Johnson's. En Neve Parsons met The Banks of the Nile.

padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is

0: makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen met het nieuws van 9 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het besluit van netbeheerder Enexis om vanochtend duizenden klanten af te sluiten was zeer ongebruikelijk, zeggen andere netbeheerders. Enexis onderzoekt nog hoe het kon gebeuren dat het stroomnet in en rond Tilburg overbelast dreigde te raken. Door de noodgreep hadden 18.000 huishoudens een klein half uur geen elektriciteit. Netbeheerders laten aan de NOS weten dat een overbelast stroomnet in de toekomst vaker voor problemen gaat zorgen, maar dat het afsluiten van klanten niet de bedoeling is. In Heibloem in Limburg is nog niet veel duidelijk over het dodelijk verkeersongeluk van vanmiddag. Een auto met 6 mensen reed tegen een boom. 4 inzittenden kwamen om het leven. 2 liggen gewond in het ziekenhuis. De burgemeester van de gemeente Leudal, waar Heibloem onder valt, spreekt van een tragisch incident. Ze heeft de plaats van het ongeluk bezocht. Ook de politie spreekt van een tragisch ongeval. Het onderzoek in Heibloem is nog in volle gang. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider vandaag afwezig is. 3 van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Op Wimbledon is Arina Sabalenka, de nummer 1 van de wereld, verrassend uitgeschakeld. De Japanse Naomi Osaka was in 2 sets te sterk en is door naar de kwartfinale. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu.
4: Song from Ireland.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.
5: Welkom terug bij Song from Ireland.

Welkom terug, luisteraars. Het tweede uur van Song from Ireland begon vandaag met Martin Hayes en Dennis Keil bij die Fahizril. We gaan verder met Altan, The Flower of Magarelli.

waren Steve Cooney en Seamus Begley met Huey Travers, Thomas Yari en Sean Coughlin's Cash. Dan krijgen we Altan met Donald Agus Morag en Martin O'Connor met Cat Chase Mouse.

Martin O'Connor was dat met Cat Chase Mouse. Dan krijgen we Jerry Banjo O'Connor met Moving Cloud. En De Dannen met Real Unspittle. Vervolgens Martin O'Connor met Liquid Sunshine.

Arcady was dat met The Boys of Tanraji, Up Ye Boys en Hennessy's. En zo zijn we alweer bijna aan het einde van de uitzending van vandaag, luisteraars. Ik dank u voor het luisteren. Song from Ireland is een programma van Studio Alphen en Studio Kaag en Brasem. De playlist kunt u vinden op de Facebookpagina Song from Ireland.

Dat was Jerry O'Connor met Funk the Cajun Blues. En ik sluit af met nog een heel klein stukje van Seamus Begley samen met Steve Cooney. Broach naar Carrigabam. Yeah.

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn 4 mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met 2 anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Volgens Dagblad de Limburger was een van de slachtoffers een CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De 2 andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. De spits van het Amerikaanse voetbalteam, Flo Balogun, mag toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België dinsdagochtend vroeg. Balogun kreeg een rode kaart voor een onbedoelde overtreding in het duel met Bosnië-Herzegovina. Hij werd officieel voor 1 duel geschorst. Maar de FIFA heeft nu besloten dat de rode kaart wordt opgeschort. President Trump bedankte de FIFA voor het rechtzetten van wat hij noemt grote ongerechtigheid. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was vanmiddag even afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken. Maar met hulp van automobilisten werd het dier toch gevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Op welke manier de hond op de A16 belandde is onbekend. De 3e etappe van de Tour de France wordt aangepast in verband met de bosbranden in Frankrijk. De renners zijn nu in Spanje en steken morgen de grens over met Frankrijk, met de finish in Les Anglais. In die regio woedt een grote natuurbrand. 5000 inwoners moeten daarom hun huis uit. De Tour-etappe gaat door, zegt het Franse regiobestuur, maar zonder publiek en zonder reclamecaravaan. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Morgen ook in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon en maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen.
1: Studio Alphen brengt je nieuwe muziek uit Alphen. Dit is Jasmine.
2: Hi, ik ben Jasmine en dit is mijn nieuwste track.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 11 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen morgen in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn vier mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met twee anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Een van de slachtoffers was CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De twee andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. De Britse parlementariër Nigel Farage heeft zich mogelijk schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling. De leider van de rechtse Reformpartij zou giften en gunsten hebben aangenomen van een veroordeelde crypto-investeerder. De toezichthouder overweegt een onderzoek te openen tegen Farage. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Balogun toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor één duel geschorst, maar FIFA kwam daar vandaag van terug. Dat is volgens de Belgische Bond tegen het WK-reglement. De bond onderzoekt verdere stappen. De Rode Duivels nemen het dinsdagochtend vroeg op tegen de VS in Seattle. Het weer, vannacht in het noordoosten kans op wat regen. Het koelt af naar 14 tot 19 graden. Morgen meestal droog, met zon en wolken. Het wordt maximaal 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen komende dag in die regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar zonder publiek. Een Griekse journalist en oud-europarlementariër is tijdens zijn onderzoek naar het gebruik van spionagesoftware door Europese regeringen zelf gehackt. Op de telefoon van Stelios Kouloglou werd zogeheten Pegasus spyware gevonden. Daarmee kon alle informatie op de telefoon worden bekeken en de camera en microfoon worden aangezet. Kouloglou zegt in gesprek met Nieuwsuur verrast en boos te zijn. De hacks vonden plaats in 2022 en 2023. En Kouloglou denkt dat ze direct te maken hebben met zijn onderzoekswerk naar spyware. Bij een dodelijk ongeluk in Noord-Limburg zijn vanmiddag 4 inwoners overleden. 2 andere inzittenden van de auto raakten gewond. Een van de dodelijke slachtoffers is een oud deelnemer van Boer Zoekt Vrouw. Volgens de politie ging het om een eenzijdig ongeluk. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Bella Gunn toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar de FIFA kwam daarvan terug. Volgens de Belgische Bond is dat tegen het WK-reglement. De Bond onderzoekt verdere stappen. Het weer vooral in het noordoosten bewolkt met kans op regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken en 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 2000 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in die regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Door de twee bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. En volgens deskundigen is de kans klein dat er nog levenden onder het puin worden gevonden. Het Witte Huis heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het prestigieuze Smithsonian Instituut. De conclusie is dat radicale activisten daar de leiding hebben. Zij zouden in de tentoonstellingen te veel aandacht hebben voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het Smithsonian is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Washington. Het rapport wordt gezien als de opmaat naar ingrijpen door Trump, zoals hij al eerder bij culturele instituten deed. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Nooren wonnen met 2-1 van Brazilië en beide doelpunten voor Noorwegen werden gemaakt door Haaland. Neymar scoorde diep in blessuretijd uit een penalty voor Brazilië. In de kwartfinale speelt Noorwegen tegen Mexico of Engeland. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op regen. Het koelt af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken bij maximaal 29 graden.

0: Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Door de twee bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen is de kans klein dat er nog levenden onder het puin worden gevonden. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij de Wageningse band. En samen scoorden ze hits als Stiekem Gedanst. Gerard de Braconnier was al geruime tijd ongeneeslijk ziek. Hij was 70 jaar. De Amerikaanse president Trump heeft met FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun op het WK voetbal. Dat melden meerdere media. Balogun werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar gisteren werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Dat betekent dat Balogun morgen nacht toch mee kan doen aan het WK-duel tegen België. De Belgische voetbalbond is verbijsterd over het besluit en onderzoekt verdere stappen. De wedstrijd tussen Mexico en Engeland is met een uur uitgesteld. Rond het stadion in Mexico-stad wordt hevige regen en onweer gemeld. De lokale autoriteiten roepen mensen op om binnen te blijven. De achtste finale zou eigenlijk rond deze tijd beginnen, maar staat nu gepland voor over een uur. De winnaar van het duel speelt in de kwartfinale tegen Noorwegen. Dat land won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op regen. Het koelt af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon, wolken en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.